0: NPO Klassiek. Morgenavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Morgen vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met wat regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Klassiek.
2: Tijd voor de dark horses en de underdogs die niet de top 400 hebben gehaald.
0: Voor de dag met Katinka Tiemersma.

Je hoorde deel 1 uit het 21ste strijkkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart. Werd gespeeld door het Quatuor Mozaïek. Goedemorgen, Katinka hier. Leuk dat je luistert naar Voor de Dag. Het programma waar ik je met muziek van de nacht naar de dag begeleid. Ja, ik weet dat ik uitzend midden in de week van de top 400. Maar de top 400 telt om 7 uur pas weer verder. En deze vroege ochtend is bestemd voor de dark horses en de underdogs die niet in de top 400 staan. Ik had nu zelfs eigenlijk het mooie Ombra Mai Fu van Händel moeten draaien. Maar ik dacht, dat gaan we niet doen. Die hoor je straks tussen 7 en 8 op plek 141. In plaats daarvan een andere aria met een tekst waar ik altijd een klein beetje om moet lachen. Gewoon omdat ik één specifiek woord in de titel heel erg grappig vind klinken. En de tekst is: waft her angels through the skies. Waft. Waft. Hoe vaker je het zegt, hoe stommer het klinkt. Waft. Wat is waft? Ja, het is eigenlijk een heel serieus lied. Een vader heeft zijn dochter opgeofferd en zij vliegt als het ware door de lucht met een stel engelen. En het woord dat ervoor is uitgekozen is waft her. In ieder geval, ik hoor deze muziek altijd in mijn hoofd spelen als ik op een roltrap sta. En dan beeld ik me in dat ik net als de dochter van Jephtha omhoog wordt gewaft door een machine dan, niet door engelen.

0: Je hoorde de aria Waft Her Angels Through the Skies uit het oratorium Jephtha van Handel. En je hoorde de stem van Ian Bostridge, begeleid door de Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Harry Pickett.
1: Het ochtendconcert.
0: In ochtendconcert neem ik je mee in een iets langer, soms iets onbekender stuk. En door iets over de componist en het stuk te vertellen, ga je er misschien met net iets andere oren naar luisteren. Vandaag heb ik het eerste deel van de 49ste symfonie van Haydn voor je klaarstaan. Voor ik deze symfonie kende, associeerde ik muziek van Haydn vooral met de Dille en Camille. Misschien ken je de winkel wel. Met de Dille en Camille muziek bedoel ik dus zonnige muziek zonder enige dreiging. Prettig om naar te luisteren terwijl je haast een tradwife waant. Terwijl je tussen de houten keukenspullen en glazen wekpotten rondstruint. Maar deze symfonie van Haydn is anders. Alle delen zijn in mineur, het is langzaam, het lijkt vol pijn te zijn. Toen Haydn deze symfonie schreef in 1768, zat hij ook in een periode waarin hij misschien wel geïnspireerd werd door de Sturm und Drang literatuur uit die tijd. In ieder geval vatte hij in deze muziek een stukje van die stormachtige, rebelse en intense tijdgeest die toen rondwaarde in Midden-Europa en uiteindelijk uitkwam in de romantische periode. Ik ga je ook een speciale opname laten horen van het Ludwig Orkest onder leiding van Barbara Hennigan. Barbara Hennigan zelf beschrijft dit stuk als een werk van collectieve rouw, de reis van zielen. En wat ik bijzonder vind, en wat je ook terug gaat horen, is dat ze expres een belangrijke rol heeft gegeven aan het klavecimbel. En die moet strompelen in de duisternis en een ander pad inslaan dan de violen. Als je er zo naar gaat luisteren, kan je je voorstellen dat het orkest de onderwereld is. En dat die tere noten van de klavecimbel Eurydice uitbeelden die net haar Orpheus is kwijtgeraakt. Maar niet weet dat ze hem kwijt is.

van Joseph Haydn, deel 1 uit de 49ste symfonie, hier gespeeld door Ludwig Orkest onder leiding van Barbara Hennigan.

Je hoorde de aria uit de Goldberg-variaties, hier gespeeld door Diego Ares op klavecimbel, van Bach natuurlijk. En daarvoor hoorde je van Schumann een deeltje uit de Tweede Symfonie. Hier werd het gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Giuseppe Sinopoli. Vorige week stuurde luisteraar Har mij een heel mooie uitdrukking. Hij zei dat hij de dag begint met de rustige pianoklanken van Satie en dat hij zo zijn nachtelijke kreukels ontvouwt. Dat vond ik zo mooi gezegd dat ik er inspiratie van kreeg. Want soms voelt het inderdaad alsof je jezelf weer een beetje moet gladstrijken als het ochtend wordt en je wakker wordt. En nu hoop ik dat ik je genoeg muziek laat horen waarbij je in alle rust een beetje kan ontvouwen. Maar er is ook zoveel mooie muziek die klinkt alsof je nog in een droom zit. En daar moet ik ook wel even iets mee. En toevallig is het oktober en hou ik van griezelige dingen. En er is veel muziek die als een rare ochtenddroom klinkt. Een griezelige, rare ochtenddroom. En deze week heb ik een lied van Rebecca Clark. En dat lied heet The Seal Man. Een jonge vrouw wordt verliefd op een man die 's nachts uit de zee komt lopen. En niets kan haar tegenhouden. Ze vertrekt samen met die man naar de zee. In de zee. Dat kan natuurlijk niet goed gaan, dus ze verdrinkt. Dat is eigenlijk het verhaal. Nu is wel het ding dat deze man van de zee, romantische, geheimzinnige, problematisch mannelijke held, The Seal Man wordt genoemd. En in het Nederlands klinkt dat toch wat minder sexy. Zou jij met een zeehondman de zee inlopen? In ieder geval, deze muziek

en niets kan haar tegenhouden. Ze vertrekt samen met die man naar de zee. In de zee. Dat kan natuurlijk niet goed gaan, dus ze verdrinkt. Dat is eigenlijk het verhaal. Nu is wel het ding dat deze man van de zee, romantische, geheimzinnige, problematisch mannelijke held, The Seal Man wordt genoemd. En in het Nederlands klinkt dat toch wat minder sexy. Zou jij met een zeehondman de zee inlopen? In ieder geval, deze muziek is als een ochtenddroom. Een duister verhaal dat eindigt in die allerengste nachtmerrie waarin je verdrinkt.

Terwijl die nog even nagalmt, je hoorde The Seal Man van de componist Rebecca Clark. Het werd hier gezongen door Golda Schultz met op piano Jonathan Ware. Zometeen ga ik je iets vertellen over een prachtig boek dat zich afspeelt in Ierland. Ik ben het nu aan het lezen en ik ben er helemaal dol van. Ik heb een nieuw woord voor de dag en meer mooie muziek na het nieuws en muziek van Giuseppe Martucci.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
5: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
6: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
13: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Vion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
16: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
17: NPO Klassiek.

Van Chopin hoorde je Nocturne voor piano, gespeeld door Alain Planes. Ja, stiekem al een hitje uit de top 30 van de top 400 gedraaid. Als je hem echt op de goede plek wil horen, moet je morgenmiddag naar NPO Klassiek luisteren. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Tot 7 uur ben ik hier met Voor de Dag. En om 7 uur weer verder met de klassieke top 400. Tot die tijd, muziek die er dit jaar niet in staat, maar wie weet, ooit een keertje. Ik heb weer een woord voor de dag straks. Dat heeft te maken met dat het vandaag Nationale Groente- en Fruitdag is. Maar eerst gaan we van kaft tot kaft met Katinka.

0: Katinka.
1: Van kaft tot kaft met Katinka.
2: Ja, ik ben boekverkoper en om de week neem ik je mee in de leukste nieuwe en oude boeken die wekelijks door mijn handen gaan in de boekhandel. En deze week heb ik meegenomen een heel bijzonder boek van de eerste Ierse schrijver, Doreen Nigrifa. Je schrijft het heel erg anders dan je het zegt. Dat is altijd bij die mooie Ierse namen. Ik was bij een interview met haar waarin ze voorlas en vertelde over haar nieuwe boek Said the Dead. Het is prachtig vertaald door Caroline Meijer. Altijd de vertaler noemen. De Nederlandse titel is Aldus de Doden. Ik ben het zelf eigenlijk nog aan het lezen, maar toen ik erin begon, wist ik al vrij snel dat dit een boek is wat je leven kan veranderen. Nou, waar gaat het dan over? In Ierland, in de stad Cork, staat op een heuvel een enorm Victoriaans gebouw. De helft is verbouwd tot nieuwe, moderne appartementen. De andere helft is net een ruïne, vervallen en verlaten. En in de 19e en 20e eeuw deed dit gebouw dienst als een psychiatrisch ziekenhuis. In het boek heb je het personage The Reader. Zij voelt zich aangetrokken tot dit oude gebouw en duikt in de archieven om daar te lezen in de oude patiëntverslagen van vrouwen die daar maanden, jaren en soms decennia patiënt zijn geweest. En die verslagen zijn echt. Ze zijn openbaar. De schrijfster van dit boek, Doreen, is echt naar die archieven gegaan. Ze schreef dit boek tussen 2020 en 2023. En ze voelde dat de stemmen uit die verslagen zo leefden en zo rondspookten in haar hoofd en op die plek, dat ze er dus een boek over heeft geschreven. Je volgt een van de eerste vrouwelijke artsen in Ierland, Lucia Strangman. En je leest wat zij opschrijft over de patiënten die ze voor zich krijgt. Hoe de zorg daar in die tijd in elkaar zat. Hoe er wordt omgegaan met psychische ziektes. En dat allemaal in de context van Ierland in de 20e eeuw. Nou, tijdens het interview bleef Doreen maar zeggen dat ze geen historicus is, maar schrijfster. Maar ze heeft op zo'n bijzondere, zintuigelijke manier de geschiedenis van die vrouwen tot leven gewekt. Ze is die geesten zo nabij op zo'n integere en intelligente manier, dat ze als historicus zeker een eervolle vermelding moet krijgen. Want ik geloof heel erg dat haar manier van onderzoek doen en erover vertellen een heel goede manier is om geschiedenis te benaderen en te delen. Dus ik hoop dat ik je overtuigd heb dit boek te gaan lezen. Het is super bijzonder, echt een ervaring. Rennen naar de boekhandel zou ik zeggen. En terwijl je op de website van je lokale boekhandel checkt of Aldus de Doden op voorraad is, zodat je hem later vandaag kan ophalen, laat ik je muziek horen uit Ierland, uit Cork.

Van Sean O'Riede hoorde je The Banks of Selene. Selene is een rivier in County Cork. Het werd gespeeld door het RTE Sinfoniette onder leiding van Princess O'Duin. Verder met muziek van Brahms.

Van Brahms hoorde je een fantasie op piano, hier gespeeld door Eugène Astie. Toen ik het volgende stuk op de playlist zag staan, moest ik een beetje lachen, want het is eigenlijk een liedje, afkomstig uit het toneelstuk Cymbeline van Shakespeare. Het liedje heet Fear No More the Heat of the Sun. En het is een mooi, lief liedje dat wordt aan het graf van een prinses gezongen door haar broers. Het gaat over alle aardse, zware dingen die je niet meer hoeft te dragen als je voor eeuwig rust hebt gevonden. Nou, waarom moet ik dan lachen? Het is toch een heel serieus onderwerp. Nou, ik zing dit liedje dus altijd als ik ergens een klein dood dier heb gespot. Ja, ik ben een beetje raar. Maar het is echt een ritueeltje geworden. Als ik een dode meeuw, mot of muis zie, dan zing ik dit liedje even hardop als ik de kans krijg om deze voor mij vreemde levens te herdenken. Dit is Wees niet meer bang voor de brandende zon, hier prachtig gespeeld op saxofoon.

0: Van Gerald Finzi hoorde je het lied Fear No More, The Heat of the Sun. Hier gespeeld door Amy Dixon op saxofoon. Ze werd begeleid door het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Collen.
1: Voor de dag met Katinka Tiemersma op NPO Klassiek.
0: Nou ja, het is tijd voor Woord voor de Dag. Ik heb er gewoon weer één klaarstaan. Het is vandaag trouwens Nationale Groente- en Fruitdag. Dat bracht me op een idee. De Engelse uitdrukking My Salad Days. Wat betekent dat? In het Nederlands zou je zeggen mijn dagen van sla. Wat betekent Salad Days? Is dat A, zijn dat de dagen lang geleden toen je nog jong, groen en naïef was? Als in My Salad Days I used to party till 5 in the morning, but now I'm too old for stunts like that. Of is het B, Salad Days, een bekende uitspraak onder chefkoks, de periode aan het begin van hun carrière waarin ze nog niks anders mochten doen dan groenten snijden en bijgerechten zoals salade maken? Of is het C, Salad Days, heel eenvoudig eigenlijk, de tijd in de zomer dat het zo warm is dat je alleen maar salades wil eten? Dus A, de dagen lang geleden toen je nog jong, groen en naïef was. B, de periode aan het begin van de carrière van chef Cox, waarin ze nog niks anders mochten doen dan groenten snijden en salade maken. Of is Salad Days de tijd in de zomer dat het zo warm is dat je alleen maar salades wil eten? Laat het mij weten in de NPO Luister-app. En trouwens, als je weet waar deze Engelse uitspraak vandaan komt, zonder het te googlen, krijg je van mij een bonuspunt of een boontjespunt. Nationale Groente- en Fruitdag. Zing, spreek of schrijf me een berichtje als je weet wat Salad Days betekent.

wat is nou het goede antwoord? Was Salad Days de dagen lang geleden, toen je nog jong, groen en naïef was? Is Salad Days een bekende uitspraak onder chef-koks, de periode aan het begin van hun carrière, waarin ze nog niks anders mochten doen dan groenten snijden of bijgerechten zoals salade maken? Of was het C, heel eenvoudig eigenlijk, de tijd in de zomer dat het zo warm is dat je alleen maar salades wil eten? Nou, Wouter zei dat hij geen idee had in de NPO Luister-app. Mark dacht antwoord C. En Ingrid denkt dat ze een bootjespunt heeft verdiend door antwoord B te raden. Maar de rest, bijvoorbeeld Antoon, Har, Henk en Rob, hebben eigenlijk vrij unaniem besloten dat Salad Days de dagen uit je jeugd zijn toen je nog maar weinig levenservaring had. Ja, het goede antwoord is natuurlijk A. En Raimund en Antoon doen er nog een schepje bovenop en ze vragen zich af of dit citaat misschien uit Shakespeare komt. Ja, het komt uit het toneelstuk Anthony en Cleopatra, natuurlijk van Shakespeare. En Cleopatra zegt daarin: "My salad days when I was green in judgment." Mijn dagen van sla, toen ik nog groen was in mijn oordeel. Nou, ik vind het zo leuk. Ik ga het denk ik gebruiken. Ik maak er ook zeker vandaag een dag van sla van, want het is Nationale Groente- en Fruitdag. Luister vooral naar Ludwig van Biethoven en Johannes Braam. Ik heb trouwens geen negatieve reacties ontvangen op al mijn groente- en fruitwoordgrappen. Dus dan doe ik er een schepje bovenop natuurlijk. Dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Zometeen door met de klassieke Top 400 met Andrea van Pol. Ik ben er volgende week weer met een ochtenddroom, een mooi gedicht en een nieuw uitdagend woord voor de dag. Tot dan!

Je hoorde van Beethoven uit de sonate voor piano, de Pathetiek. Het werd hier gespeeld door Jos van Immerseel. Ik had je een woord voor de dag voorgelegd. En het is al bijna tijd, dus ik ga hem maar onthullen, denk ik. Ik had heel veel A'tjes, B'tjes en C'tjes als een gemengde salade door elkaar. Maar ja...

0: NPO Klassiek. Morgenavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Morgen vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. De droogte van afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de funderingen voor huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de Straat van Hormuz, die daar nog door geblokkeerd is. Daardoor zijn tankers langer onderweg. Het weer, eerst regen, vooral in het zuidoosten. Verder zon, wolken en buien en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
10: Virtuoos cellospel. Zang en improvisatie. Van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar soleert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
11: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400.
12: de 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Andrea van Pol.
13: Laat de kranten links liggen. Sluit deuren en ramen. Daar is de herfst komen aanwaaien. Word rustig wakker. Zet een zalige koffie en luister. Luister naar de hitparade van de klassieken. We zijn beland met nummer 144 en de komende 10 hits in een halve minuut gevat.

0: zijn de komende 10 hits. Welkom bij dag 4 van de klassieke top 400. Hier in de studio topteam Per van der Zanden, de nummer 1 onder de technici. En naast me Teun Faber, ook goed.
1: Ja, nou, welkom, dank je wel.
0: Welkom, heren.
1: Ja, ja. Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, waar ga jij op verheugen de komende 2 uur? Ja, er zitten weer heel wat.
1: Ja, uit. Veel. Onder andere het strijkquintet van Franz Schubert. Dat vind ik echt heel erg mooi.
0: Ja, dat is heel mooi. Dat komt eraan. Maar nu zijn we beland bij nummer 144. Maurice Ravel, die componeerde zijn Pavane pour une infante défunte eerst voor piano. En de titel betekent letterlijk Pavane voor een overleden prinses. Hij koos zelf de titel, naar eigen zeggen vooral vanwege het mooie klankrijm. Hè? Zo'n binnenrijm, pavane, pour en infante, défunte. Een pavane is van oorsprong een langzame, statige hofdans. Maar Teun, hij was niet zo blij met dat grote succes. Hè? Wat zei hij dan over?
1: Nee, dat is wel typerend voor Ravel. Dat geldt ook voor zijn bolero.
0: Dat is een beetje mopper.
1: Nou, hij ergerde zich dat mensen deze melodie en dit stuk zo ontzettend goed konden herinneren en dat ze dan altijd over zijn pavaan begonnen. En dan mopperde die van, ja, ik heb nog wel meer gecomponeerd dan alleen deze pavaan. Maar ik begrijp het wel, het is prachtige en ook troostrijke muziek.
0: Ja. Dat krijg je gewoon. Want Jos Kuijlen die schrijft, het herinnert me aan mijn overleden kleindochter Quirine. Zoals als een klein prinsesje en vond dansen en zingen heel leuk. Goh, dat is wel een hele trieste, maar ook wel mooie herinnering, Jos Kuijlen. We gaan er naar luisteren. Pavane pour une infante défunte.

Pavane pour une infante defunte, de versie voor orkest van Maurice Ravel, door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En daar begonnen we deze vierde dag mee. We zijn beland op nummer 143, de getoonzette psalm van Felix Mendelssohn Bartholdy, Wie der Hirsch schreit, over een dorstig hert. En daar komen heel veel reacties voor binnen. Marieke die schrijft, die had op dit gestemd, je hoort het hert gewoon hijgen in deze psalm. Ook vind ik het prachtig hoe in het deel met het mannenkoor de sopraan zingt, waarom heeft u mij vergeten? En het mannenkoor zingt, de Heer zendt overdag zijn goedheid en 's nachts zal mijn gebed tot hem zijn. Die mix is heel herkenbaar. Heel mooi vertolkt in deze bewerking. Maar Marinus die is wat meer down to earth uit Sneek. Hij schrijft, terugrijdend van Witmarsum, waar ik een huis make-over voor het eerst zelf in orde maakte, was ik moe, maar voldaan op weg naar huis. En deze kwam binnen als een bak cement van 40 kilo. Het maakte veel los. En tot slot Anja uit Zetten. Deze muziek raakt me diep. Wanneer dit klinkt, bijvoorbeeld op de radio, laat ik alles liggen en gaat de volumeknop veel harder. En dan is er alleen nog maar de muziek.

0: Marion schrijft in de app, dit is ook alweer zo mooi. We worden verwend op de vroege ochtend, heerlijk. Ja, dit was natuurlijk van Felix Mendelssohn Bartholdy. De psalm Wie der Hirsch schreit, door het orkestre de Champs-Élysées en het Rias Kammerkoor, onder leiding van Philip Herrewegen. Van Mendelssohn naar Tchaikovsky. Ik citeer uit de Tchaikovsky-roman van Rien Schrage, De dood van Piotr Iljitsch. Met een dreun sloeg Rubinstein de klep van de vleugel dicht, greep het manuscript van mijn pianoconcert en duwde het in mijn handen. 2 of 3 pagina's zijn goed, de rest moet worden weggegooid of ingrijpend veranderd, snauwde hij. Daar stond ik, de muziek verfomfaaid in mijn trillende handen, sprakeloos, niet in staat, maar ook niet van plan om 1 woord te zeggen. Nou, Teun, dat is dat beroemde pianoconcert.
1: Ja, dat is het beroemde pianoconcert van Tchaikovsky. En dat droeg hij op aan Nikolai Rubinstein. Dat was ook de oprichter van het Moskouse conservatorium. En die moeten we niet verwarren met de beroemde pianist Arthur Rubinstein. Maar Nikolai Rubinstein die vond het dus helemaal niks. Hij vond het onspeelbaar en waardeloos. Terwijl het nu zo'n ongelofelijke publiekslieveling is, ja, dat pianoconcert met een spectaculaire opening.
0: Ja.
1: Dus het ging later ergens anders in première. Maar het schijnt wel dat Rubinstein erop, hij is erop teruggekomen.
0: Maar hij is erop teruggekomen. Ja, hij moest even aan wennen. We gaan luisteren naar die spectaculaire opening.
2: Nummer 142.

0: Dat geweldige eerste deel uit het eerste pianoconcert van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Je hoorde als pianist Beatrice Rana samen met het Orchestra della Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Antonio Pappano. Nou, genoeg Italiaans. We gaan naar de Nationale Groente- en Fruitdag is het vandaag. En ik wil even weten van de luisteraar, wat ligt er allemaal in jullie fruitmand? Of wat gaat er voor groente vanavond op tafel? Want we moeten natuurlijk veel groente en fruit eten. We hebben hier allemaal hele lekkere fruitbakjes gekregen. Met de tuin.
1: Zeker. En toevallig ook allebei iets groens aan.
0: Ja, appelgroen, Sjoerd. Appelgroen. En jij ook. Ja. Dus we zijn helemaal in de kleuren. En wil nou het toeval dat het volgende stuk, dat is natuurlijk de ouverture Serse van Georg Friedrich Händel, wordt uitgevoerd door Il Pomodoro, de gouden appel. Ja, toeval bestaat niet.
2: Nummer 141.

En na deze energieke ouverture, natuurlijk uitgevoerd door de Gouden Appel in Pomodoro, de ouverture uit de opera Serse van Georg Friedrich Händel, nu het stuk waar het jullie allemaal om te doen is. De aria Ombra Mai Fu uit Serse, een van Händels meest prachtige muziekstukken. Maar welke vertolker te kiezen? Nou, jullie roepen echt de ene naam na de andere. Orlinsky, Cecilia Bartoli, Kathleen Ferrier. Jullie roepen om Aafje Heijnes, om Andreas Scholl. Cheminée. Kan er maar één zijn. Henny Lumey, die schrijft prachtige ode aan bomen en de natuur. En liefst gezongen door Franco Fagioli.

0: Je hoorde countertenor Franco Fagioli en hij zong de aria Ombra Mai Fu van Georg Friedrich Händel. Uitgevoerd verder of begeleid door het Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emilian Tjiev. En ik vroeg even over, het is Nationale Groente- en Fruitdag. Nou, het fruit komt hier echt naar binnen geschoten of via de app. Willian schrijft, goedemorgen. Nou, dat is toevallig. Gisteren heb ik druiven en appels staan persen. 4 flessen gezond, foto van die flessen. En nog andere reacties, misschien kom ik er zo nog aan toe. Maar goed, van Händel naar Johannes Brahms, zijn Hongaarse dansen. Die staan ook al hoog in de lijst. En Janneman uit Harderwijk die schrijft, ik moet altijd denken aan films van en met Charlie Chaplin. Speels en energiek.
1: Nummer 140.

Ja, ik vind die vergelijking met Charlie Chaplin wel heel goed. Je ziet hem eigenlijk heen en weer dribbelen. Dit was de Hongaarse dans nummer 1 door de zusjes Labek. Je hebt hem dus in de pianoversie, maar ook in de orkestversie. En Peter die schrijft, Hongaarse dans nummer 5 moet je makkelijk spelen. Dat staat zo in de partituur. Maar ja, echt makkelijk is het stuk niet.

0: Hongaarse dans nummer 5 van Johannes Brahms door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Nu het nieuws van 8 uur. Tot zo direct. We gaan gewoon weer door met 139.
1: De klassieke top 400.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4

0: organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Veel moet in actie komen, vinden de organisaties.
1: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Veel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: Sommige bedrijven grijpen al vrijwillig in als ze merken dat er kinderporno rond gaat. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. Volgens de hulpverleners veroorzaakt dat onomkeerbare schade. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. De Rotterdamse haven zelf zet in op schonere schepen en meer gebruik van elektriciteit. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. En dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
2: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
0: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur van 1 tanker kost nu gemiddeld 500.000 euro per dag. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt ING. De kosten voor transport van of naar het Midden-Oosten zijn nog veel hoger. De Amerikaanse softwarepionier Margaret Hamilton is overleden. Ze ontwikkelde de software voor de eerste maanlanding van de Apollo 11 in 1969. Ze had zichzelf leren programmeren. Margaret Hamilton was 90 jaar. Het weer, vooral in het zuidoosten nog regen, verder zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regen, veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Andrea van Pol.
4: Ja, behalve de klassieke top 400 is het vandaag de Nationale Groente- en Fruitdag. En ik vroeg jullie, wat ligt er op de fruitmand? Nou, Elaine zegt, wat ligt er op die fruitschaal? Appels, sinaasappels, bananen, mandarijnen, druiven, soms mango als ze betaalbaar zijn. Het probleem alleen met 3 pubers in huis is, ik sleep het allemaal het huis in, ik draai me om en het is weg. Zelfs als ik 's avonds laat denk, ja, de volgende dag neem ik een banaan mee naar school. Nou, die is in het holst van de nacht ook al geroofd. Ja, pubers, dat zijn gewoon grote vreedzakjes. We gaan naar nummer 139, daar zijn we gebleven. Het beroemde strijkquintet, prachtig. Teun had het erover, daar verheugde hij zich op. Van Franz Schubert. En Loes die zegt, voorkeur voor de uitvoering met Janine Jansen. Dit strijkquintet ontroert mij altijd enorm. Het raakt diepe gevoelens bij mij. En Thijs zegt, zo. Dit knalt erin, hoor.

0: Ja, Sophie die appt heel gehaast. Het Schubert Quintet is zo mooi. Daar kan ik geen koffiebonen doorheen malen. En nu kom ik te laat op mijn werk. Kijk, dat krijg je. Janine Jansen en haar vrienden speelden natuurlijk dit hele prachtige strijkquintet. Het derde deel, het Scherzo, van Franz Schubert. En Dirk schrijft: als ik de naam Schubert al hoor, dan zitten de tranen hoog. Maar zeker bij het adagio hou ik het niet droog. Deze muziek raakt mij recht in de ziel. Ja, net als Dirk verzochten velen van jullie om het langzame tweede deel. Maar jullie kregen dus dit onstuimige scherzo. Droog je tranen, want Franz Schubert heeft meer noten op zijn zang. Misschien dat zijn Ave Maria troost biedt.
1: Nummer 138.
0: Marleen zegt: ontroerend. Het raakt mij in het hart. Het mooiste Ave Maria wat mij betreft. En Henny van Hooijdonk: voor mijn paps, omdat ik hem mis.

Henk reageert. Het Ave Maria, mooiste lied dat er ooit gemaakt is. Van Frans Schubert. En je hoorde Ellie Ameling, sopraan. En Dalton Baldwin, begeleider. En Ellie Ameling, ik zag even, is inmiddels 93 jaar oud. Misschien luistert ze. Dank Ellie. We zijn beland bij 137. Chopin, het eerste pianoconcert. Hij was 19. En Birgitta Dolfing heeft daar een best een dramatisch verhaal bij. Ik heb in mijn studententijd, schrijft ze, jaren 80, noodgedwongen mijn piano moeten verkopen omdat ik de kosten van een broodnodige revisie niet kon betalen. Huilend zag ik mijn piano de trappen afgedragen worden. Na maanden geen pianomuziek te hebben gehoord, hoorde ik opeens op tv een uitzending waarin een toenmalige winnaar van het Chopin-concours in Polen het eerste pianoconcert van Chopin speelde. Het raakte mij diep. En vanaf dat moment kon ik weer naar pianomuziek luisteren. En als vanouds er steeds meer van genieten. Dit concert hielp mij de drempel over. En heeft nog altijd een speciale betekenis als ik het weer hoor.

0: Wonderschoon, appt Janneke. Hier moet je toch wel bij gaan zitten of liggen om er volop van te genieten. Nou, heerlijk. Janneke, blijf even lekker liggen, want het volgende stuk... Ja, je hoorde trouwens even de uitvoerende, Christian Zimmerman natuurlijk. En hij leidde ook het Pools Festival Orkest. Dit was het langzame deel uit het eerste pianoconcert. Hij was pas 19 van Frédéric Chopin.
1: Nummer 136.
0: Ja, het bloemenduet. Het is Nationale Groente en Fruitdag. Nou, gooi deze ook maar in je mandje. Leo Delibes. Dat is toch wel een goeie. Die komt uit zijn 19e eeuwse opera Lakmé. Ja, dit is natuurlijk De Liebe, maar dit was wel een leuke. De opera Lakmé, die raakt zelf wel wat vergeten. Maar dat bloemenduet, oh, dat duikt vaak op in allerlei films en allerlei dingen. Maar als je dat loshoort, het is toch wel één grote hit.

0: Huub Kremers uit Heerlen. Kippenvel, dat duet. Tranen als de juiste twee sopranen dit zingen. En niet alle toppers passen bij elkaar. Teun, maar deze twee wel, hè? Twee Françaises. Wat vond je van deze twee sopranen?
1: Alsof ze nooit iets anders hebben gedaan, Andrea. Ja, alsof ze samen in de buik hebben gezeten.
0: Ja, zo klonk het. Ja. Het was natuurlijk het bloemenduet van uit Lakmé van Leo Delibe. Sabine de Vielle was de soprane. Marianne Crébassa, ook een Française, speelde Malika, de mezzo-sopraan. En werden begeleid door Le Siècle onder leiding van François Xavier Roth. Ja, daar is hij weer. Ik ga ook weer naar jou, Teun, want jij noemt hem dan onze Welshman met de walrussnor. Hij heeft gewoon een enorme...
1: Hij heeft een prachtige walrussnor.
0: Oh, want ja. We hadden het gisteren over die O'Neill-lijn. Dat was ik nog vergeten te zeggen. Die Captain Baines en James O'Neill hadden enorme bakkenbaarden en baarden. Dus dat, was wel, dat was wel de Harry period.
1: Ja. En, maar de Welshman Carl Jenkins heeft een imposante snor.
0: Ja, die heeft hem aangehouden, ja. Ja, staat het in de sterren dat hij door het mijnenveld van kunst en kitsch steeds weer tot ons komt. Deze Carl Jenkins. Zijn Requiem, die dateert uit 2005. Hij combineert de vertrouwde Latijnse tekst met Japanse haikus over de dood. En Theo uit Nijmegen die zegt... Ons koor heeft dit stuk 2 jaar voordat corona uitbrak gezongen. Dit is mooi om te horen, maar nog mooier om te zingen.
2: Nummer 135.

0: Dat waren twee delen uit het Requiem van Carl Jenkins. Het Pia Jesu en daarvoor hoorde je het Lacrimosa. En ondertussen is het dus de Nationale Groente- en Fruitdag. En Wendy zegt, goedemorgen, Groente- en Fruitdag. Ik sta, alvast voor vanavond, een pompoensoepje te maken. Borden vol pompoen, maar ook courgette en venkel. Snijdt lekker hoor, met de top 400 erbij. Nou, dat is toch heel erg leuk. We gaan naar het laatste stuk voor het nieuws van 9 uur. Dan gaan we naar Ennio Morricone. Johan zegt, Ennio staat bij mij eenzaam bovenaan. En Nicky Pieper zegt, iconic.
1: Nummer 134.

0: uit The Good, The Bad and The Ugly. Hier, The Ecstasy of Gold. En Ennio Morricone. Het briesende paard staat hier naast me, Hans Smit. Dat doe je goed, Hans. Maar kom er maar eens overheen, over deze bombastische...
1: Ja, ik kan met kokosnoten die dat hoefgetrappel doen, maar die heb ik niet bij me, dus dat gaat niet.
0: Ja, ja. Ja, en er werd ook een beetje gemopperd van... er is toch een filmmuziek top 400 en er staan toch wel wat filmdingen. Ach, ja. In de klassieken, ja. Mopperen zullen we altijd. Wat valt er nog te mopperen of vooral te genieten in jouw komende 2 uur?
1: Nou, het grappige was, ik dacht net op de hei dat er een wolf met me opliep. Bleek een hond, dus die wolf die reserveer ik nu voor de komende 2 uur. Waarin we vooral stijgers in de lijst tegenkomen. Waarin Maria, je moeder en de koningin worden toegezongen. En dus die wolf opduikt.
0: Prachtig, blijf vooral luisteren. Geniet en ja, tot morgen.
2: De klassieke top 400. NPO Klassiek, podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Over liefde, schuld, het krakende kruis en het gapende gat van de hel.
3: Hij heeft gewoon een gereedschapskistje.
4: Juist.
3: Alleen de manier waarop hij al die elementen uit zijn gereedschapskistje haalt en bij elkaar voegt, ja, dat maakt dat we dit stuk na 300 jaar nog steeds
4: prachtig vinden.
2: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
7: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
9: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
13: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
2: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
1: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu 500.000 euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
3: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim 500.000 euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie en van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog, tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Tellen Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Dan het weer nog. Zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regen. Er staat veel wind. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
6: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
11: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
0: NPO Klassiek.
12: klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Hans Smit.
13: Ja, goedemorgen. Fijn dat we elkaar hier weer treffen. Ik heb een rijtje succesnummers voor je. 10 klassieke werken waarvan er 8 een hogere notering hebben dan vorig jaar. Allemaal mannen overigens ook. Eentje bezingt er een moeder of zijn moeder. Eentje een koningin of zijn koningin. Er komt een pizza voorbij en een wolf. 133 tot 124. Het klinkt in vogelvlucht allemaal zo.

0: lekker hoor.
1: Nummer 133.
0: We hebben twee keer Max Richter in de lijst. Na dat prachtige On the Nature of Daylight, wat we al zijn tegengekomen, is dit zijn hoogste notering. Vivaldi's Le Quattro Stagioni klonk zo vaak in de jeugd van Max Richter dat hij er een afkeer van ontwikkelde. Ja, het is net als met je favoriete pizza. Overdaad schaten, toch kroop het bloed waar het niet gaan kon. Zoekend naar de verloren liefde besloot hij de partituur onder de loep te nemen en het werk te hercomponeren. Het resultaat is een veel bejubelde The Four Seasons Recomposed. Kees Jan die zegt erover, ja, bladerend in een platenzaak haalde ik ergens rond 2014 dat album van Richter naar voren. Four Seasons Recomposed. Opnieuw componeren van een prachtig werk. Richter was geen onbekende, dus toch maar kopen en thuis draaien. Nou, ik weet niet meer wat ik ging doen toen ik het muziekstuk voor het eerst hoorde, maar ik stond aan de grond genageld. Wat een prachtige klanken. Het is de vierjarige tijden, maar dan in diverse lagen. De violen zetten de boventonen en daaronder komt als een sirene rust de zware klanken van het orkest door. Het is alsof je zweeft door de lucht met de aarde onder je en een zwerm vogels boven je. En plots is het stil en ben je in een nieuwe wereld. The Four Seasons Recomposed.

0: Goedemorgen. Wat een betoverend mooi stuk heeft Richter gemaakt als iets nieuws naar die saaie uitgekoude Vivaldi waar geen enkele noot nog een verrassing is. Dat zijn niet mijn woorden, dat zegt Anita in de NPO Luister app. Alle liefhebbers van Vivaldi die gaan hier nu weer tegen de hoop lopen, denk ik. Enfin, maar Max Richter's Four Seasons Recomposed is 35 plaatsen gestegen, dit jaar dus op 133. En je hoorde Daniel Hope op de viool bij Concerthaus Kammerorkester Berlin onder leiding van André de Ridder. Eén plaatsje hoger.
1: Nummer 132.
0: Daar komen wij een WTK'tje tegen. Ik dacht, gisteravond toen ik aan het voorbereiden was, een WTK'tje. Wat is er nou een WTK'tje? Nou, dan moet je aan Teun, kun je wel aan Teun overlaten?
2: Ja, ja, Hans, dat is natuurlijk heel erg insiders terminologie. Dat is een wol-tempereerde klaviertje,
0: ja,
2: zeg
0: precies.
2: Ik dan maar even.
0: Ja, ja. Van Bach, namelijk prelude nummer 1 in C groot. En dat gecombineerd met een suikerzoete melodie van Charles Gounod levert het Ave Maria van die Fransman Charles Gounod op. Het is de enige notering van de componist die ooit overwoog priester te worden. Ook een tijdje in een priestergewaad heeft rondgelopen. Het toch maar weer aflegde. Maar Maria, ja, daar bleef hij toch een zwak voor houden. Ans die zegt erover, deze mag niet ontbreken. Dit is magie.

De melodie religieuse adapté op premier prelude de Bach, oftewel het Ave Maria van Charles Gounod, zijn enige notering in de klassieke top 400. 9 plaatsen lager dan vorig jaar. We kwamen hem tegen op 132. Dit was Anne Murray, de mezzo, en Graham Johnson aan de piano. Ja, we blijven voor 131 in Frankrijk, wel met Claude Debussy's dromerige voorspel voor de symbolistische dichter Stéphane Mallarmé's gedicht Prélude à l'après-midi d'une faune, 110 Alexandrijn uit 1876, waarin een faun op een hete zomermiddag uit zijn slaap ontwaakt. Ik heb ooit Frans gestudeerd, Mallarmé, je moet hem 10 keer lezen en dan begin je hem te begrijpen ongeveer. M. Uitendaal, het hoofddorp, die schrijft: thuis doodgegooid met keiharde operamuziek, wat tot aversie tegen klassieke muziek leidde, was dit voor mij als tiener het eerste stuk waardoor ik wel waardering voor klassiek kreeg. En Karin uit Haarlem schrijft: zinderende loomheid, virtuoos getoond zit. 6 plekken hoger op Claude Debussy's Prélude à l'après-midi d'une faune.

0: De prelude à la Prémédie d'un Faune van Claude Debussy. 6 plekken gestegen, dit jaar op 131. Zo mooi die fluit, in één woord prachtig, zegt Astrid erover. Ja, prachtig inderdaad. Een van mijn favoriete pianowerken is de Köln Concerto van Keith Jarrett. Geïmproviseerde muziek, 4 LP-kanten lang. Niet zo lang geleden door Ralf van Raad gespeeld. Van bladmuziek, nadat een paar fanatieke Japanse fans de nootjes van Jarrett hadden uitgeschreven. In feite is met de impromptu's van Schubert hetzelfde gebeurd. Muziek uit losse pols, die in bladmuziek terecht is gekomen. Gelukkig maar, voor ons. Want mooi dat hij tegenwoordig wel in de lijst staat. Marie zegt erover: vroeger speelde ik ze zelf, maar helaas, zoals mijn moeder zou zeggen, das war einmal. En Wilma heeft een mooie herinnering, die zegt: ja, tijdens ons bezoek aan onze zoon in Finland kwamen we in een kerkje in Hanko, waar dit het stuk klonk, in een vrijwel lege kerk. Het stuk ontroerde me zo. Het land waar mijn zoon woont, het kleine witte kerkje, het zonlicht, de rust en de mooie muziek. Prachtig. Pianomuziek, zegt Steven van de bovenste plank, die ook voor piano-amateurs speelbaar is. Oké. 2 impromptu's voor piano van Franz Schubert door Paul Lewis op
1: nummer 130.

0: Lewis was dat, met twee van de Emprontus voor piano, Deutsch 899 van Franz Schubert. 26 plaatsen hoger dan vorig jaar. We komen hem tegen op 130. Renske die schrijft net, ja, wat moet ik nou? Ik ben net gearriveerd bij Duin en Kruidberg. Ik moet naar binnen voor een tweedaagse voedingsnascholing voor kinderartsen. Maar ja, ik wil naar de top 400 luisteren. Wat een prachtige muziek allemaal. Ik wens iedereen een hele fijne luisterdag. Ja, wat moet je nou, Renske? Ja, ik weet het ook niet. Nou, improviseer een beetje, zou ik zeggen, in de geest van Schubert. Wij schuiven één nummer op.
1: Nummer 129.
0: Tijdens de tour met de top 400-bus, een paar weken geleden, mocht ik in de tuin van Mary Stuart bij Paleis het Loo mocht ik bezoeken met de conservator van de tuinen.
2: Renske. Ik dacht tuinieren, dat je ging tuinieren.
0: Ja, nee, ik heb geschoffeld. Ja. Nee hoor. Met de conservator van de tuinen, Renske Eck. Ze wees maar de sinaasappelboompjes die Mary heeft geplant, die Henry Purcell nog gezien moet hebben. Hij begeleidde het leven van Mary van trouwmuziek tot rouwmuziek. En die laatste die horen we op 129. Johanna schrijft over Mary Stuart heeft veel invloed gehad op het Nederlandse kunstklimaat. En mede dankzij haar heeft Nederland een museum van wereldformaat, Paleis het Loo. En Renske uit Apeldoorn zal het, die conservator zijn, die zegt, mooi gedragen stuk. Ik zie in mijn verbeelding de begrafenisstoet al lopen. Ja, als jij het bent, dan weet je hoe dat er daaruit zou hebben gezien. 129, Music for the Funeral of Queen Mary van Henry Purcell.

0: Op 129, de Music for the Funeral of Queen Mary van Henry Purcell bracht Rini terug naar het Festival Oude Muziek 2015, toen de muziek van Purcell centraal stond. Was hij ook de eerste kennismaking met Fox Luminis. Dit waren de Taverner Players, onder leiding van Andrew Parrott, met muziek van Henry Purcell. Schuiven wij weer een nummertje op. En daarover zegt Remco uit Beverwijk: die Walküre vond ik altijd het minst interessante deel van de Ring des Nibelungen, maar sinds ik de productie van de Royal Opera Covent Garden heb gezien, ben ik geobsedeerd door deze muziek. En Edward uit Almelo zegt: ja, eigenlijk ben ik geen fan van Wagner, maar de scène in Apocalypse Now, waarin de helikopters vanaf de zee aankomen vliegen en Lieutenant-Colonel Bill Kilgore zegt: I love the smell of napalm in the morning, heeft me nooit meer losgelaten. Ik hoop dat je de muziek ook los van die napalm kunt genieten.
1: Nummer 128.

0: Florine schrijft: ooit heb ik mijn leerlingen laten schrijven op dit stuk. Ik heb nog nooit zoveel pubers heftig zien pennen en luisteren. Hoe leuk om Nederlands en muziek zo met elkaar te combineren. Ja, iemand anders zegt: ik vind dit niet te hachelen, ik ga even koffie zetten. Dat kan. Het was muziek van Richard Wagner uit Die Walküre. 24 plaatsen gestegen. Zijn hoogste notering van 4 in de lijst. Op 128 hoorde het Symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Bernard Haitink met verschillende solisten. Ja, John Cleese van Monty Python zou zeggen:
1: and now for something completely different.
0: Op het volgende nummer, en dat is een antidotum voor het Wagneriaanse bombast van net. De verstilde muziek van de inmiddels 91-jarige klankgrootmeester uit Estland. Inmiddels een teruggetrokken leven leidend dicht bij zijn eigen center in de stilte van de bossen bij Laulasma, Arvo Pärt. Willy zegt erover: shock toen ik het de eerste keer hoorde. Shock nu ik het weer hoor. Zulke gave muziek die me raakt tot in mijn binnenste. Jovan, bij iedere grote beslissing in mijn leven, echt groot, was Fratres te horen. Na al die jaren is het bijna omgedraaid. Als ik Fratres hoor, bevestigt het me in die keuze. Op nummer
2: 127.
0: Arvo Pärt, Fratres.

0: Fratres van Arvo Pärt. 7 plaatsen gedaald. Dit jaar op 127. Victoria Mulova hoorde je bij het Est Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Paavo Järvi. Peter zegt, ik woon al jaren in Estland. Kom graag in het Arvo Pärt Center. De serene rust die daar heerst is indrukwekkend. En een heel intiem concertzaaltje. Ja, ik zou er destijds in... Wanneer was het? Toen de corona losbarstte, zou ik er naartoe gaan. Ja, door de corona ging het toen niet door.
1: Zonde. En komt er nog een kans?
0: Ja, dat staat nog steeds op het lijstje. Zeker. Ja. Ja. Maak luisteren naar de klassieke top 400 nog leuker. Met de klassieke top 400 bingo hoor je tijdens de uitzendweek een componist voorbij komen die op jouw bingo-kaart staat. Vink het vakje dan snel af. En bij een volle kaart kun je een prachtprijs winnen. En, ladies and gentlemen, we have a winner.
2: Oeh, that's a bingo.
0: Ja, en wie is de winnaar?
1: Ja, Hans, dat is luisteraar Lucas Hoogduin. En hij krijgt dan een JBL Bluetooth speaker thuisgestuurd. Dus Lucas, van harte gefeliciteerd met de volle bingo kaart.
0: Gefeliciteerd. Wij schuiven weer een nummertje op.
3: Nummer 126.
0: En als je twee schermen binnen handbereik hebt, dan kun je, als je dan met je telefoon de QR-code scant, kun je luisteren naar het live audiocommentaar van collega's Sander Siep en Karin Lacour, die vandaag als een soort kruising tussen Waldorf en Stadler uit de Muppet Show en twee voetbalcommentatoren hun licht laten schijnen over het celloconcert van Dvorak. Charmars zegt erover, ik vond de cello ooit een moeilijk instrument, maar Dvorak heeft mijn ogen geopend. En Maarten zegt, waarom heb ik dit pas zo laat ontdekt? Man, met geen pen te beschrijven.

0: Zo, 126. Het celloconcert van Antonín Dvořák, Jean-Kien Keras, zoals de cellist bij het Praag Philharmonisch Orkest onder leiding van Jerzy Belohlavek. Ja, dan kan je dat commentaar, dat audiocommentaar van Karine en Sander aanbevelen. Dat kun je ook terugbeluisteren, nog even terugluisteren via de site van NPO Klassiek. Erg leuk. Iemand vroeg Agnes was dat. Ja, die zegt, goedemorgen Hans en Teun. Als er al iemand gewonnen heeft met het bingo-spel, heeft het dan geen zin meer om de vakjes aan te klikken? Of zijn er meerdere winnaars mogelijk?
1: Zeker wel. Ik zou vooral blijven spelen. De meeste bingo-winnaars vallen aanstaande vrijdag. Je hebt een code waarbij je kunt blijven spelen. Dus doe mee.
0: Oké, doe mee, Agnes. We gaan weer een plaatje omhoog. En één blik op jullie stemmotivaties. En dan maakt het meteen duidelijk. Mozart's Eine kleine Nachtmuziek is onlosmakelijk verbonden met jeugdherinneringen en eerste muziekliefdes. Ook van mijzelf trouwens. Ik herinner mij een vakantie in het bos in Noord-Limburg, in een huisje. En dit werk op een cassettebandje dat ik eindeloos gedraaid heb.
1: Prachtig.
0: Ja. Erna schrijft, ik moet een jaar of 6 geweest zijn dat we voor het eerst een pick-up in huis kregen. Daar zaten 3 platen bij, waaronder een single met Mozart's Eine kleine Nachtmuziek. Ik vond het zo magisch. Zo'n zwarte schijf die arm die naald voorzichtig in de eerste groef zette en dat er zo'n mooie muziek uitkwam. En iedere keer als ik Eine kleine Nachtmuziek weer hoor, ervaar ik weer diezelfde magie. Nou, Erna, daar komt-ie. Mozart op.
2: Nummer 125.

0: Het Kammerorkest Carl Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Hentjen met delen 1 en 4 uit zijn Eine kleine nachtmuziek van Mozart. 14 plaatsen gestegen, dit jaar op 125. Ben zegt, wat een muzikaal genot. Eindelijk eens niet zelf hoeven kiezen, maar je heerlijk laten verrassen. Want wie niet kiest, krijgt soms het mooiste cadeau. 400 muzikale parels die vrolijk door mijn woonkamer, slaapkamer, keuken en douche buitelen. En op de fiets gewoon verder genieten via mijn oortjes. Wat een wilde. Nou en of, van het ene jeugdsentiment naar het volgende.
1: Nummer 124.
0: Laten we kijken hoe Ramses Shaffy, Mies Bouwman, Paul de Leeuw, Wim Obroek en Ko van Dijk dat ooit deden. Daar gaat hij hoor. Dit is het verhaal van Peter en de Wolf. Het is een muzikaal sprookje. Alle figuren die erin voorkomen hebben een eigen melodie en een eigen instrument. Het vogeltje klinkt als een vrolijk fladderend fluitje. De eend wordt gespeeld door de hobo. De kat, dat is een klarinet. Grootvader met zijn zware stem is vanzelfsprekend de fagot. De gevaarlijke wolf wordt gespeeld door 3 Franse hoorns. Peter de held wordt gespeeld door het strijkorkest. En als laatste krijgen we de geweerschoten van de jagers. Die worden gespeeld door de pauken en de grote trom. Dian zegt, klassieke muziek is een sprookje. Elsa, het is een superstuk om kinderen kennis te laten maken met de klassieke muziek.

0: Op naar de dierentuin. Dat was deeltjes uit Peter en de Wolf van Sergei Prokofjev. Wiener Staatsopernorkest onder leiding van Mario Rossi op 124. Dat is de eerste keer Prokofjev in de lijst. Deze Peter en de Wolf steeg 34 plaatsen. Morgen nog een keer. Dan een ander werk, hè. Romeo en Julia bij Andrea. Maar ja, dat is pas morgen. Eerst straks Karin. Ja. Gaat hier zo met
1: jij gaat nu naar de dierentuin.
0: Ik ga naar de dierentuin. Hoe zit jij in de wedstrijd? Is het van ik heb genoeg? Of voel je Shirazade die wil blijven vertellen?
1: Nou, ik ga zo met Harry Potter beginnen.
0: Ja,
1: dus
0: leuk.
1: Dat zet de sprookjesachtige toon in dat Shirazade. Dat is ook heerlijk. Mooi. Duister en Nacht, Rimsky-Korsakov. Ja. Maar ook nog Mahler 1.
0: Ja.
1: Sibelius vioolconcert.
0: Ja.
1: En lekker een beetje meegalmen. Dat vind ik ook altijd als de middag begint.
0: Parels.
1: Precies, met die parelvissers. En met John Rutter.
0: Ah, lekker hoor.
1: Dat is een prachtige zegening. Gaan we ook nog eventjes
0: gewoon op
1: over
0: je radio
1: elkaar uitstorten.
0: Jongen, wat een feest. Veel plezier. Heel graag tot morgen.

0: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Morgenavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke top 400 concert. Morgen vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
1: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek, maar soleert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philharlem.nl.
7: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarop het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten ze vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In meerdere regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Inwoners moeten rekening houden met langdurige stroomuitval en eventuele evacuaties. Ook blijven in delen van Florida de scholen morgen dicht. Dan het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
3: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: NPO Klassiek.
1: Thank you.
0: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Karine Lacour.
10: Van je allerhartelijkst welkom bij deze top 400 donderdag koffietijd. 10:55 en het is de één na laatste dag. We zijn op de terugweg, zou je kunnen zeggen. En de terugweg, ja, die gaat altijd sneller. Dus er staat iets te gebeuren. We gaan, of je het nou wil of niet, richting de top 100. Richting dat laatste kwart van deze ultieme lijst. Deze lijst van de NPO Klassiek luisteraar. Te trappelen staan hier de nummers 123 tot 113. En in het kort klinkt dat zo.

0: voor extra genieten. Kan ik je trouwens aanraden even mee te kijken op nploklassiek.nl. Want dan zie je allerlei mooie beelden en teksten nog bij die muziek. Goed. Dan gaan we naar John Williams. Zijn muziek voor Harry Potter op nummer 123. Vorig jaar op 122. Één nummer gestegen, want het is speels, magisch, avontuurlijk. En jullie zijn gewoon fan van de boeken, van de film en van de muziek. Wilbert, Lilian, Ellen, Anthony, Romke, Celine, Marco, Jurgen, Doris en vele andere Potterheads. Hier is voor jullie Harry.
1: Thank you.
2: It's not every day your young man turns 11, now, is it? You're a wizard, Harry.
1: I'm a what?
2: A wizard.
1: I can't be a wizard. I mean, I'm just Harry. Just Harry.
0: Nummer 123.

0: De Berliner Philharmoniker onder leiding van de componist zelf, John Williams. Hedwig's Theme hoorde je uit Harry Potter en de Philosopher's Stone.
1: Nummer 122.
0: Voor het inleiden van deze Bach-notering, de kantate Ich habe genug, geef ik het woord aan luisteraar Marieke uit Leerdam.
2: Genoeg hebben, daar kunnen we in onze tijd wel wat meer van gebruiken. Want hoe vaak zijn we niet geneigd om het nog groter, nog mooier, nog beter, nog lekkerder, nog leuker te willen? En dat gaat helaas vaak ten koste van onze medewereldburgers. Daar even bij stilstaan met zo'n prachtige kantate van Bach, dat raad ik iedereen aan.

0: schlummert ein. Ihr matten Augen zong Philipp Jaruski bei het Freiburger Barockorchester uit de kantate van Johann Sebastian Bach, Ich habe genug.
1: Je luistert naar de klassieke top 400 op NPO Klassiek.
0: En wat ik ook leuk vind om te weten, hoe je thuis zit te luisteren, misschien wacht je wel heel erg op een bepaald stuk. Ben je hier voor een bepaalde notering? Spreek het even in als je wil. Waar wacht je op en waarom? Ik hoor jou en je stem heel graag. En dat kan allemaal met de NPO Luister-app. En in die app lees ik ook Mira. Die schrijft, ik ga morgen naar een vriendenrepetitie. Emmanuel X en het Concertgebouworkest spelen John Williams. Harry Potter was dus een fijn voorproefje. Jorieke appt, ik vind de bingo helemaal geweldig. Mijn collega's worden wel helemaal gek van mij. Dat kan ik me voorstellen. Dat is opletten geblazen. npoklassiek.nl/bingo als je ook een gokje wil wagen. En Ronald die schrijft, ik zit klaar voor Ubi Caritas van Gjailo. Gezongen met mijn koor, dus ik denk dat ik hem nog uit mijn hoofd mee kan zingen. Ja, nog heel eventjes geduld voor Gjailo. Eerst is hier
2: nummer 121.
0: Sprookjesheldin Scheherazade. Op muziek gezet door Nikolaj Rimsky-Korsakov. 24 plaatsen gestegen. En voor veel van jullie was deze suite de kennismaking met klassieke muziek. Ook voor Jesse. Hij schrijft, toen ik een jaar of 15 was, speelden we dit met ons lokale orkest. Het stuk heeft eigenlijk alles. Bombastische stukken met heel het orkest, maar ook meerdere intieme solo's. En dus een sprookjesachtige basis. Want Rimsky-Korsakov verklankte een aantal van de Sprookjes van Duizend en Eén Nacht. Je hoort nu het verhaal van prins Kalender. Een wat dwaze prins, een beetje een pechvogel, maar wel goeieg, die door een reeks wonderlijke, klungelige avonturen rolt. Verteld door Scheherazade, haar rol gespeeld door de solo viool.

0: Nummer 120.
1: Zelf zingen. Jullie doen het heel graag. In koren, in de badkamer. En Ola Gjijloos, Ubi Caritas, staat op deze plek op nummer 120. En staat hier misschien wel om die reden. Want er is op gestemd door Marijke, Ingeborg, Helene, Aldo. Die schrijft mee mogen zingen in een projectkoor. Ik vond het mooi om deze te doen. Marie, zelf gezongen. Met een mannen- en een vrouwenkoor. En Anneke heeft het ook zelf mogen zingen. En Joost, die schrijft... Ja, ik heb het enkele keren mogen zingen met mijn mannenkoor. Vrijwel a cappella. Het klinkt zo eenvoudig, dat Ubi Caritas. Maar het is knap lastig om dit perfect te zingen. Ja, laat dat maar aan Footjes Eet over. Galmen wij lekker mee. Als je zin hebt.

0: Voetjes Eet Zong, Ubi Caritas van Ola Gjelo. Noors componist, wonend in Los Angeles of New York, daar wil ik vanaf weten, wezen. Maar we blijven in dit geval bij zijn geboorteland in Noorwegen met...
1: Nummer 119.
0: Hier staat namelijk Edvard Grieg en zijn beroemde pianoconcert. Jan schrijft, als je door Noorwegen hebt gereisd, spreekt dit bijzonder aan. Ook Ron zegt, je waant je ergens in de bergen in Noorwegen. En Jos schrijft, hierbij krijg ik altijd heimwee naar Noorwegen. Eeuwig zingende bossen, grote meren. Het staat wel 3 nummers lager dan vorig jaar. Dat noemen we eigenlijk steady. En het begin van dit pianoconcert. Het geeft zo'n ongekende energiestoot, dus ik zou zeggen, gesp je gordels.

0: schrijven over Ansnes. Bij de Berliner Philharmoniker. Je hoort het openingsdeel van het pianoconcert van Edvard Grieg.
1: Nummer 118.
0: Ook een favoriete meezinger op deze plek. Hopelijk hebben jullie na Gjailo de stembanden warm gehouden. Want hier staat John Rutter met zijn The Lord Bless You and Keep You. Vorig jaar op nummer 102, nu op 118. Iets gedaald, maar de tekst is nog steeds even mooi. Vindt ook stemmer Koos, behalve dat het prachtige muziek is, schrijft hij, is de tekst waardevol, hoopvol en bemoedigend. Nou, The Lord Bless You and Keep You. The Lord make his face to shine upon you. Het is een prachtige zegening, vrij vertaald. Dat de Heer je mag zegenen en beschermen. Zijn licht over je laat schijnen. Dat de Heer je mag aankijken met een warm en vriendelijk gezicht. En je vrede mag geven.

0: Een bovenaards mooi, liefdevol masterpiece, ebt Tanya. The Lord Bless You and Keep You, John Rutter, gezongen door de Cambridge Singers.
1: De klassieke top 400 met Karin Lacour op NPO Klassiek.
0: Het is bijna precies 12 uur. En na 3 dagen top 400 gaan we ook deze donderdag als een speer aardig op weg naar die laatste top 100 stukken. Maar niet getreurd, want voor we daar aankomen, eerst nog...
1: Nummer 117.
0: En hier gaan we. De paden op, de lanen in. Misschien precies op tijd voor je middagwandeling. We wentelen ons in een wereld van licht en lucht in de natuur met Gustav Mahler. Want wat ik deze week ook weer bij mezelf merk, ik heb bij Mahler vaak een beetje een zwaar gevoel. Maar even zo vaak schrijft hij wijdse, lichte muziek. En Mahlers eerste symfonie daalt 5 plekken, maar stemt jullie even goed erg vrolijk. Remco stemde erop. Schrijft als ik me wil opvrolijken in de auto, tijdens de afwas of gewoon lekker op de bank. Deze symfonie trekt me er altijd door en zorgt ervoor dat ik luid mee zit te neuriën en te fluiten. En ook Chris schrijft, ik vind heel veel muziek van Mahler goed. Maar zijn eerste symfonie, die fluit ik regelmatig als ik op de fiets zit naar mijn werk of juist naar huis. Ik word er vrolijk van.

0: Annemieke, die appt... Ik hoor Oze Wieze Woze. Kinderliedje in deze muziek van Mahler. En Bas, die appt... Ik hoor alle klokken zeggen bimbom. Ja, het is vader Jacob in mineur inderdaad... in dit derde deel van de eerste symfonie van Gustav Mahler. Je hoorde ook het tweede deel. En Mahler was een groot natuurliefhebber... wandelde graag, was ook atletisch gebouwd. En we gaan nu naar nog een natuurliefhebber op.
1: Nummer 116.
0: Het geluid van de zee. De kromming van de horizon. Wind door de bladeren. De roep van een vogel. Ze laten veelzijdige indrukken bij ons achter. En plotseling, zonder dat we er naar op zoek zijn... komt één van die indrukken, één van die herinneringen bovendrijven. En vindt zijn uitdrukking in muzikale taal. Ik wil mijn innerlijk landschap bezingen met de ongekunsteldheid van een kind. Aldus, de Franse componist Claude Debussy. Nou, dat is hem bij de Suite Bergamasque en vooral de Clair de Lune, Maneschijn, daaruit heel goed gelukt. Jullie schrijven bij jullie stemmen dat deze muziek raakt, ontspant, direct aankomt. Zo ook stemmer Mitchell. Luister maar.
2: Of ik nou een spannende dag voor de boeg heb op werk... of ik in de wachtkamer van de tandarts zit, deze muziek brengt mijn hart tot rust.

0: Aspie en daarvoor Claire de Lune van Claude Debussy, gespeeld door Angela Hewitt.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek.
0: Even een kijkje in de NPO Luister-app hoor, want hoe zijn jullie aan het luisteren? Helene, oei, prachtige foto. Herfstwandeling door het Sprookjesbos hier bij Deventer. Net zo verrassend als de top 400 in mijn oortjes. Martien, tijdens het stofzuigen ben ik aan het genieten. Vooral fijn dat de stukken nu lekker lang zijn. Extra lang genieten. En Jacoba stuurt een foto. Ik luister al schilderend. Prachtig. Moeder met kind. Ja, en wie staat hier op nummer 115? 23. Nummers opwaarts. Voor Jean Sibelius zijn vioolconcert. Onder andere door de stem van luisteraar Boukje. Die erbij schrijft het weidse. Ik zie de rendieren over de Finse vlakten draven. En Peter, de viool, klinkt uitbundig in de dieptes en in de hoogtes. Ja, en die viool die wordt gespeeld door Janine Jansen. Dus kijk maar uit, want, schrijft luisteraar Frits, Janine Jansen, die speelt je zo de hemel in. Je hoort haar samen met het Oslo Philharmonisch Orkest.

0: Ja, Nien Jansen op haar viool bij het Oslo Philharmonisch Orkest online van Klaus Mäkelä. Je hoorde twee delen uit het vioolconcert van Jean Sibelius.
1: Nummer 114.
0: Hier staat een duet voor twee mannenstemmen. Dat hoor je niet vaak, maar het duet voor tenor en bas uit de Parelvissers van Georges Bizet is misschien wel daardoor een operahit van je welste, die zijn weg naar vele huiskamers heeft gevonden, want heel veel van jullie moeten denken aan zingende vaders. Zo ook Mira. Luister naar haar.
2: De Parelvissers. Als dochter van een ras-echte Amsterdammer heb ik dit natuurlijk vaak gehoord. Mijn vader zong dit graag. Nou ja, zingen. Hij kende de tekst niet, maar dat weerhield hem niet om lekker uit te halen. Elke verjaardag was er wel iemand die hem verleidde om het ten gehoor te brengen. Mijn schoonvader was pianist en mijn vader was niet bij hem weg te slaan als hij ging spelen. Dat waren mooie en memorabele verjaardagen.

0: Duco heeft de radio even iets harder gezet. Verstandig besluit, Duco, voor Andrea Bocelli en Brin Tervel met het parelvissersduet van Georges Bizet.
1: Nummer 113.
0: Interstellar. Staat hier de film die zich op aarde en in de ruimte afspeelt. Maar toen de regisseur Christopher Nolan Hans Zimmer vroeg om muziek voor zijn nieuwe film te schrijven, zei hij daar niks over, gaf hem geen script. Hij gaf hem een A4'tje met een tekst over wat het betekent om vader te zijn en jezelf te zien door de ogen van je kind. Hans Zimmer schreef daarop in één nacht een stuk voor piano en orgel, muziek die de basis vormt voor die hele soundtrack. En die basis bouwde Zimmer uit tot een combinatie van symfonieorkest, orgel en synthesizers, zodat het vertrouwd klinkt, maar ook vervreemdend. En wonderwel precies past bij deze science fiction film Interstellar. Stefan, die stemde erop en schrijft: Interstellar leert, de tijd met je geliefden is zo waardevol en komt nooit meer terug. Tijd is schaars, dus bedenk goed waar je die van jou aan geeft.

0: Sander Zwiep. Dit is mijn cadeau aan jou, Interstellar, vandaag.
1: Ja, waarvoor dank. Ja, het is ook de tune van een podcast, hè? Voor het orgel de kerk in.
0: Ga weg.
1: Nog steeds te beluisteren op de NPO Luister-app.
0: En zo. Is van Sander Zwiep, hè? Die podcast. Hé, hey, maar Interstellar, had jij die graag in je blokje gehad?
1: Rekenbaar voor yes, maar we hebben ook zoiets als een filmmuziek top 400, dus dan ga ik misschien wel een prijs
0: ga je vragen? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ga je vragen of je dan op de tijd mag dat Interstellar erin staat?
1: Ik ga diegene omkopen, zeker. En zometeen muziek van Ramo, Scholl, Tchaikovsky, Jenkins en nog veel meer moois.
0: Oh, ik zie Celtic Prayer.
1: Jazeker.
0: Jeetje, dat is ook een goede meezinger, hè?
1: Ja, en een vredesboodschap. Heel erg nodig.
0: Dat is nog
1: in deze
0: belangrijker.
1: Tijd.
0: Sorry, ja, vredesboodschap. Dankjewel.
2: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Podcast.
3: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
4: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
3: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
5: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
3: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
6: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
3: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
2: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien... Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
7: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
11: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar soleert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
10: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Ook de hoofdstad Kiev wordt bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter die hack. De autoriteit Consument en Markt stelt voor om elektriciteitstarieven voor huishoudens afhankelijk te maken van het gebruik en de drukte op het stroomnet. De ACM wil dat er tijdsblokken komen met lage, normale en hoge tarieven. Het idee is dat huishoudens zo worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. Het voorstel moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen. De ACM verwacht dat de nieuwe tarieven voor ruim de helft van alle huishoudens financieel gunstig uitpakken. De Franse overheid biedt boeren renteloze leningen aan ter waarde van 2 miljard euro na de hete zomer. Door hittegolven, droogte en branden zijn veel gewassen verloren gegaan en oogsten mislukt. Vorige maand trok het Franse ministerie van Landbouw al 1,3 miljard uit voor een pakket om boeren te ondersteunen. Frankrijk is de grootste landbouwproducent van de EU. De belangrijkste vakbond zei vorige maand dat door de hete zomer minstens 10 miljard euro aan productie verloren is gegaan. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm is nog onbekend. Eerder dit jaar werd duidelijk dat het consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Op 5 december is de laatste uitzending op tv. De omroep gaat kijken hoe Kassa online verder kan, maar met een kleiner budget. Afgelopen kwartaal werden door NVM-makelaars 48.500 woningen te koop gezet. Dat is 5% meer dan een jaar eerder. Dat waren vooral huurappartementen die in de verkoop gingen. De prijzen stegen met bijna 2%. Gemiddeld kostte een bestaand huis 503.000 euro. En dan nog het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
2: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Avekamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
5: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde Ganzen. Concreet project. Blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
10: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Sander Zwiep.
12: Goedemiddag en welkom in deze radiotrein die langs steeds grotere muzikale metropolen rijdt. We naderen de top 100 en ik loods je van nummer 112 naar nummer 101. Langs zwaluwen, vredestichters, klaagliederen, glaswerk, waterwerk. En ook leuk als je Elise heet, jouw liedje komt ook voorbij.

0: En geen zorgen, ik draai ze één voor één, niet door elkaar heen. Dat zou zoveel schoonheid zijn, dat is te veel voor een mensenhart. Met nu Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau, die als puber van school werd gestuurd wegens slechte cijfers. Nou ja, dan maar een grote rondreis maken door Italië. Maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan Milaan. Dan maar iets in de muziek. En dat was een gouden greep. Rameau schreef boeken vol over muziektheorie. En muziek zelf wist hij ook prima neer te pennen. Dansen maar.
1: Nummer 112.

0: Rameau, de componist met melodieën die minstens zo prikkelend zijn, minstens zo pakkend als die van Britney Spears of Douwe Bob. Jan-Pieter van Waarsbergen die zou graag terug willen naar de tijd van Rameau om daar mee te maken hoe fris en verrassend zijn muziek was. En Henk Spoelstra zegt, ik krijg dit niet meer uit mijn hoofd.
1: Nummer 111.
0: En daar staat And the Swallow van Caroline Shaw. Inspiratie vond ze in Psalm 84. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt bij u, Hemelse Heer. Anneke Dullaert uit Rijswijk zegt, het is muziek over het vinden van je huis en je plek. Het afgelopen jaar, na het overlijden van mijn man, is dit een thema in mijn leven geworden. Ik heb inmiddels een nieuw thuis gevonden. Het nummer heb ik vorig jaar aangekruist om te bewaren voor 2026, niet wetende dat het thema zo zou doorwerken.

0: En je hoort het hier gebeuren in de muziek. Een dordal veranderde in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. In And the Swallow van Caroline Scholl. Roelf Kloen uit Rotterdam was een keer voor werk bij een conferentie in Londen. Maar hij zei, ik spijbelde om naar de Coral Evensong te gaan. En daar hoorde ik het stuk voor het eerst en werd er meteen door gegrepen.
1: Nummer 110.
0: Daar vinden we het vioolconcert van Tchaikovsky. Edith Lute uit Amsterdam zegt, ik hoorde het voor het eerst tijdens mijn korte uitzending naar Nairobi voor Artsen zonder Grenzen in 1992. Iemand had het mee op een cassettebandje. Dit is dus voor altijd verbonden met die tijd daar. Het stond heel vaak op als tegenhanger voor de spannende situatie waar we in zaten. Al dus Edith over het vioolconcert. Dat is ontstaan in het wilderige Clarens met uitzicht op het meer van Genève. Het was 1878 en Tchaikovsky moest op adem komen na het stranden van zijn desastreuze huwelijk. En daar in Zwitserland ontstond het vioolconcert dat hij opdroeg aan zijn vriend Leopold Auer. Maar die bedankte voor de eer, want hij zei, ja, het is gewoon onspeelbaar. Nou, dat vond Leopold, maar wij hebben Janine Jansen.

0: Ja, dan is het hier zo stil. Eigenlijk wil je iemand heel hard bravo horen roepen en dan ovationeel klappen. Je mag natuurlijk klappen hier. Voor zo'n finale die toch qua bloedstollendheid en adrenalinepompende functie wel iets weggeeft van een sportwedstrijd. Ook zeker voor de solist in kwestie Janine Jansen in het vioolconcert van Tchaikovsky met het Mahler Kamerorkest.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En op nummer 109, een van de nieuwere stukken uit de top 400, de Peacemakers uit 2011. Carl Jenkins schreef het als een hommage aan vredestichters, waaronder Martin Luther King, de Dalai Lama, Nelson Mandela, Moeder Teresa en Mahatma Gandhi. En op de voorkant van de cd zie je ook die personen afgebeeld. We gaan luisteren naar een warm pleidooi van Jean Berger.
2: Beste luisteraars, hier spreekt Jean Berger uit Driebergen. Ik wil graag een statement maken voor Carl Jenkins, de Peacemakers. Ik heb dat een paar jaar geleden mogen zingen met het koor Scherzando in Driebergen voor de Wereldvredesdag. Het was te gek. Dit zou helemaal te gek zijn als we dat met honderden koren op de wereld zouden doen en dan met grote luidsprekers dat ook de onwillenden het zouden horen. Peace, vrede, pacem, frieden.
1: Nummer 109.

Muziek van de componist die qua uiterlijk veel weg heeft, vind ik dan van Johan Derksen. Maar waarbij veel van de gesprekken in Voetbal Insight meer uitlopen op iets uit de conflictregio, ging het hier bij Jenkins toch echt om vredestichtende peacemakers. Met onder meer Healing Light, A Celtic Prayer. En het prachtige pleidooi van Jean Berger. Want ja, hoe kun je vrede beter uitdragen dan samen te zingen, je samen te paren in harmonie en melodie. Dus ga bij een koor als je dat nog niet zit of bent. Nu Glassworks van Philip Glass, een kamermuziekstuk in 6 delen. Tot dan toe, voor de release, was hij vooral bekend vanwege grootschalige toneelmuziek en concertwerk. Maar hij wilde iets anders. Mainstream muziek. Muziek voor een breed publiek. Het kwam uit in 1982 op LP en cassette. En daar zat een bijzonder idee achter, want Glass maakte verschillende mixen. De LP-mix was bedoeld om thuis naar te luisteren, terwijl de cassette speciaal geschikt was voor de toen ultra-hippe Wall.

0: Walkman. En zo klonk Glassworks altijd glashelder. Wim uit Zoetermeer zegt, ja, vooral die opening is echt bijzonder. Het is zo rustgevend en hypnotiserend tegelijk.
1: Nummer 108.

0: muziek van Philip Glass, Glassworks, met de IJslandse pianist Víkingur Ólafsson en het Siggi String Quartet. En IJslandse pianist met die vulkanen daar dus eigenlijk ook een beetje as works. Ronald Hennekes zegt, het is uit duizenden herkenbaar als muziek van Philip Glass, maar het lijkt me heel moeilijk om te spelen met die verschillende ritmes voor de pianist, links en rechts. Ja, kun je herself een beetje trainen. Leuk. We gaan naar iets heel anders. In 1976 voltooide de Poolse componist Gorecki zijn derde symfonie, ook wel de Klaagliederen symfonie genoemd. Kwam niet alleen in de klassieke hitparades terecht, maar scoorde ook in de popmuziek. En veel makers gingen ermee aan de slag. In 1992 werd een opname uitgebracht van de symfonie met sopraan Dawn Upshaw, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust. Dit is het tweede deel van die symfonie. De tekst zag de componist staan op de muur van een Gestapo-cel. Woorden van een 18-jarig meisje gericht aan haar moeder. Moeder, huil niet. De hemelkoningin is altijd bij me. Ave Maria.
1: Nummer 107.

0: Ja, zoals Kees Neuhuis uit Almere het heeft omschreven, gruwelijk mooi. En dat gaat zeker op voor deze intense symfonie nummer 3 van Gorecki. Dit was het tweede deel, het middendeel van die symfonie. En ik wil je ook zeker aansporen om de hele symfonie te ondergaan. Het is een bijzondere, krachtige ervaring.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ja, wie Elise nou precies was, dat is nog niet helemaal duidelijk. We gaan zo meteen naar Vuur Elise en Ludwig van Beethoven. Die scheen nogal slordig te hebben geschreven. Er wordt ook gedacht dat er boven het stuk eigenlijk Vuur Therese staat. Nou, Beethoven scheen ook regelmatig veel te moeilijke stukken te hebben geschreven voor deze jonge dames, zodat hij toch verzekerd was van nog een heleboel contacturen of lesuren om die stukken een beetje in de knieën, onder de knie te krijgen. Die Beethoven toch. Nou, Linda Ozewoud vertelt wat zij met deze muziek heeft.
2: Ik ben Linda Ozewoud uit Rotterdam en ik heb gestemd op Vuur Elise van Beethoven. Mijn verhaal daarbij is dat mijn vader Tom luistert al zo lang ik me kan herinneren naar klassieke muziek en naar Radio 4. Toen ik jong was vond ik het bij Vlagen mooi, maar hield ik er maar niet veel mee bezig. Het is dankzij mijn lieve zoon Frank van nu 8 jaar dat ik steeds meer de schoonheid van klassieke muziek ontdek. Hij zit namelijk sinds een half jaar op pianoles en heeft daarom voor zijn verjaardag een keyboard gekregen waar ook voorgeprogrammeerde muziekstukken op staan, waaronder Vuur Elise. Hij vindt het prachtig en tja, daar kan ik niets anders dan het ook mooi gaan vinden, omdat ik als ik het nu hoor altijd aan Frank moet denken.
1: Nummer 106.

0: Vuur Elise van Ludwig van Beethoven. En als je nou denkt, ik wil het ook eens een keer op een iets andere manier horen. Er zijn ook wat jazzere variaties beschikbaar van John Batiste. Een Amerikaan met geweldige sprankelende akkoorden. Bij die bekende melodie van Ludwig van Beethoven. Maar die bewaren we voor een andere hitlijst. Wij gaan verder.
1: Nummer 105.
0: En daarvoor gaan we terug naar 1893. In dat jaar verschijnt de eerste editie van De Telegraaf. In dat jaar wordt Coca-Cola een geregistreerd handelsmerk. Wordt het kanaal van Corinthe geopend. Krijgt een Amerikaan het octrooi voor de ritssluiting. En wordt de eerste Waldorfsalade opgediend. En in dat jaar schreef Tchaikovsky zijn zesde symfonie. Hij vond het zijn beste werk. Wat hij precies met de symfonie wilde zeggen zal altijd een raadsel blijven. Laat ze maar raden, zo schreef hij. 9 dagen na de première overleed de componist. Misschien zag hij het onheil al naderen en schreef hij dit als zijn eigen requiem.

0: En ook dit is weer zo'n moment dat je gewoon wil applaudisseren. Waar het niet dat hierna, als je in de concertzaal zit, nog de finale komt van die zesde symfonie van Tchaikovsky. Je hoorde hier het Toonzaalorkest Zürich onder leiding van Paavo Järvi. En het is echt een symfonie die het hele leven eigenlijk omvat. Tijdens die symfonie opgetogen woorden van luisteraar Huib Schot. Ik heb bingo. En dan bedoelt Huib denk ik de klassieke top 400 bingo. npoklassiek.nl/bingo, daar kun je naartoe. Hoor jij tijdens de lijst een componist voorbij komen die op jouw kaart staat, wink het vakje dan snel af. En Huib zegt, ja, mijn onderste rijtje staat vol, dus ik heb bingo. Helaas, Huib, het moet dus een hele volle kaart zijn. Dus nog even door met krassen. En wie weet dat het bij de volgende notering ook alweer een vakje oplevert.
1: Nummer 104.
0: En daar vinden wij een toch behoorlijk obscuur werk. Koyaanisqatsi, Life Out of Balance. Een documentaire uit 1982 met muziek van Philip Glass. Er is geen gesproken tekst in de film. En de vertraging en versnelling in beeld en muziek hebben een hypnotiserend effect. En ja, die titel, hè, in de taal van de Hopi-Indianen, staat Koyaanisqatsi voor leven in gekte. Leven in onrust, leven in onbalans, in desintegratie. Het is dus een manier van leven die vraagt om een andere manier van leven.

0: En ik ben best benieuwd naar je luistergezicht. Wat voor gezicht trek je als je deze muziek hoort? Het kan ook van alles zijn. Koyaanis Katsi van Philip Glass hier op nummer 104 in de klassieke top 400.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En als je het aandurft mag je best een selfie sturen van dat gezicht via de NPO Luisterapp. Het heeft ook een beetje te maken met de volgende notering op 103. Het adagio van Albinoni, maar stiekem dus niet van Albinoni. Nee, het werd in 1958, zo'n 200 jaar na de dood van de componist, de vermeende componist, door ene Remo Giazzotto gepubliceerd. Het zou een bewerking zijn van een fragment uit het tweede deel van een sonate van Albinoni. Maar later bleek dat het hele stuk gewoon door Giazzotto zelf geschreven was. Van een knakker. Dick van Wijk uit Zwartebroek zegt: dit jaar kwam er een bedrijfsfotograaf en we moesten allemaal een nieuwe foto laten maken. Het leuke was, de fotograaf Isabel vroeg of we allemaal een muziekstuk wilden doorgeven dat ze dan zou draaien tijdens het fotomoment. Ik koos het adagio van Albinoni en we hadden een leuk gesprek over deze muziek. Ze vond het een heel verrassend en mooi nummer. Ik ben benieuwd, welke blik zou u trekken bij deze muziek?
1: Nummer 103.

0: Voor mij, zegt luisteraar Duco, onlosmakelijk verbonden met The Doors. De film uit 1991 over de band The Doors van Oliver Stone. Dat was de eerste keer dat ik dit hoorde. Ja, interessant, die film moet ik nog eens kijken, Duco. Adagio van Albinoni, zeggen veel mensen nog steeds, maar officieel dus van ene Remo Giazzotto. Op nummer 102 treffen wij muziek van Sergei Rachmaninoff. Zijn Vespers, de hoogtepunten van de 20e eeuwse koormuziek, mag je ze wel noemen. Het werk, geschreven in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog, bestaat uit 15 delen, gebaseerd op eeuwenoude Russische kerkgezangen. Première was in Moskou, maart 1915. Het succes was groot, maar 2 jaar later was er een revolutie die leidde tot een verbod op religieuze muziek in de publieke ruimte. Jarenlang werd het werk dus nauwelijks uitgevoerd in Rusland. Jasper Bal uit Rotterdam zegt: die muziek gaat voor mij door merg en been. Als postbode met een identiteitscrisis heb ik de Vespers tijdens het werk vaak op mijn hoofd. Ze geven mij kracht en levenslust. Het Bogorodice zing ik altijd mee. Dus ben je in Rotterdam en zie je een postbode luidkeels het Bogorodice zingen? Dat is Jasper. Groet hem even.
1: Nummer 102.

0: Wat een vocale schoonheid. En dan zijn er nog veel meer van die delen die horen bij de Vespers van Rachmaninoff. Maak het mee, bijvoorbeeld zoals Elma Ebt. Vanaf 20 november toeren we met het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Dijkstra met de Vespers door het hele land. Dus dat is een optie, dankjewel Elma. Tenebrae zong hier Katisma, gezegend is de man uit de Vespers van Rachmaninoff. Dan nu, Handel schreef zijn Water Music voor een feestelijke boottocht van koning George III over de River Thames op 17 juli 1717. De hele rivier lag vol met bootjes. Een soort koningsgrachtconcert was het. Ed van Kalk uit Gieten, die kent de bijbehorende muziek, zegt: in 1960 zat ik op de kweekschool en onze muziekdocent, de heer Vroon, draaide bijna elke les een stuk uit de Water Music. En ik heb het nog steeds als ringtone op mijn telefoon.
1: Nummer 101.

0: Dan nu, Handel schreef zijn Water Music voor een feestelijke boottocht van koning George III over de River Thames op 17 juli 1717. De hele rivier lag vol met bootjes. Een soort koningsgrachtconcert was het. Ed van Kalk uit Gieten, die kent de bijbehorende muziek. Hij zegt, in 1960 zat ik op de kweekschool en onze muziekdocent, de heer Vroon, draaide bijna elke les een stuk uit de Water Music. En ik heb het nog steeds als ringtone op mijn telefoon.
1: Nummer 101.

0: te land, ter zee en in de lucht hier. Watching Music van Handel. Het was een gezellige dag in juli 2017.
1: Ja, hey. Kien!
0: Ja,
1: vertel. Bingo!
0: Heb je bingo?
1: Nee, ik heb geen bingo. Ik heb nog nooit bingo gehaald. Maar het schijnt te kunnen gebeuren. Heb ik gehoord.
0: Ja, en de prijs schijnt ook prachtig te zijn.
1: /bingo. Ja, vertel nog eens over die prijs, Sander.
0: Een Bluetooth speaker van een geweldig merk. En het zal heel je kamer vullen met de stem van Jet Berkhout zometeen. Noem eens één componist. Eentje nog.
1: Van der Veen.
0: Van der Veen?
1: Van der Veen.
0: Kijk, dat is de, daar gaan we zeker blijven luisteren. Dat en meer in het vervolg van de Top 400.
2: NPO Klassiek. Morgenavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke top 400 concert. Morgen vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
3: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
5: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van president Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind bij ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
3: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cellosensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
4: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühlen Museum. Mis het niet.
0: NPO Klassiek.
10: Klassieke Top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Jet Berkhout.
11: Goedemiddag, welkom terug op dag 4 van de 5. Je zou kunnen zeggen dat we in de herfst van onze lijst zitten. Dat zou ook betekenen dat het einde nadert. Dat betekent ook dat het altijd mooier wordt. Maar ook dat de muziek van vandaag naadloos zou moeten aansluiten bij dit getijde. Laten we dat eens even checken.

0: Ja, dat is even wisselvallig als deze maand oktober. Ik denk eigenlijk dat het ook prima op Bonaire klinkt. Maar ja, where to start? Ik zou zeggen bij de basis. Baggy boy.
1: Nummer 100.

0: Bach-collegium Japan in de kantate Herz und Mund und Tat und Leben van Bach. Veel luisteraars hebben hiervoor gekozen omdat ze het zelf ooit hebben gezongen of omdat ze de uitvoeringen op een bepaald orgel hoorden of in een bijzondere kerk. Voor Karin is het het mooiste dat ooit gecomponeerd is. Jesper zegt, voor mij laat juist deze kantate horen waarom Bach de absolute GOAT is. The greatest of all times. En Arnold zegt, oorworm Bach is the best. Dat vond rockformatie Apollo 100 ook. Zij maakte van deze oorworm de rockversie die je hier hoort. En die in 1972 op de zesde plek stond in de Amerikaanse pophitlijsten. Zo zie je maar weer, Bach is niet in één hokje te vangen. Dan nu de lieveling van Erik, Maria, Thierry, Ernst, Josje, Ellen, Lucky, Rut, Ben, Erik, Alice. Die bijna allemaal vooral het tweede deel zo mooi vonden. Net als Steven, die dit vertelde.
1: Er zijn maar weinig stukken waarvan ik nog precies weet waar ik was toen ik ze voor het eerst hoorde. Het pianoconcert van Maurice Ravel is er daar één van. Ik werkte destijds in Den Haag en stond zoals gebruikelijk in de file naar Rotterdam. Op de radio begon het langzame deel. De eerste pianomaten, die voor mijn ongetrainde oor net uit de toon leken te vallen, grepen me bij de keel. Ik moest mezelf vermannen om het droog te houden. Iedere keer als ik het stuk opnieuw hoor, voel ik diezelfde verwondering en sta ik weer even stil op dat troosteloos lange stuk asfalt.
0: Nou, dat tweede deel hoor je na deel 1.
2: Nummer 99.

0: op plaats 99 geëindigd in de klassieke top 400. Het pianoconcert van Maurice Ravel. Hier uitgevoerd door Hélène Grimaud samen met het Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van David Tinman.
1: De klassieke top 400 met Jet Berkhout op NPO Klassiek.
0: De 400 allermooiste composities, althans volgens jou, de luisteraar, die heeft gestemd. Maar ook voor luisteraars die niet hebben gestemd, blijkt het een fijne lijst te zijn. Edith schrijft in de NPO Luister-app, wat een ontdekkingen hoor ik. Ik hou de zender voorlopig op klassiek, ook al een ontdekking. Leuk om te horen, Edith. Welkom. Klaas, die is aan het wegdromen. En Edwin, die stuurt een foto van een bestelbusje. Hij is de post aan het bezorgen in het dorp Odiliapeel. Het einde van mijn route is in zicht, schrijft hij. Die ligt nu overigens wel recht onder de aanvliegroute van vliegbasis Volkel. Als ik de F-35's hoor opstijgen, moet het raam even dicht om de radio te kunnen blijven horen. Ja, dan zou ik het gewoon dicht houden, dat raam, Edwin. Werk ze. En dank voor je bericht. Ik vind het heel leuk om te luisteren, te horen hoe jij luistert en waar. Dat kan allemaal via die heerlijke NPO Luister-app.
1: Nummer 98.

0: vocale muziek op zijn allermooist, schrijft Ronald. Idelette zegt ontroerend. Peter schrijft imponerend en emotioneel. Henk Roefs zegt geef vrede, say no more. En Gijs van Oort schrijft kippenvel, behoeft geen verdere uitleg. Da Pacem Domine van Arvo Pärt. Daar laat ik het bij. Philip Glass componeerde in 1988 Metamorphoses en baseerde dat op het gelijknamige korte verhaal van Franz Kafka. Het gaat over een handelsreiziger, Gregor Samsa, die plotseling wakker wordt als een monsterlijk insectachtig wezen. Oorspronkelijk schreef Glass het voor piano. Maar Lavinia Meyer die maakte een metamorfose naar de harp. En kreeg daarvoor de complimenten van Philip Glass zelf. Ze ontmoetten elkaar daarna nog meerdere keren.
1: Nummer 97.

Heerlijk ballen gooien met mijn hond in het Kralingse bos. Helemaal zen met Philip Glass in mijn oortjes, schrijft Jolanda. Dit was Flowing uit Metamorphosis van Philip Glass, uitgevoerd door Lavinia Meijer. Zelden krijgen wij zoveel schriftelijke motivaties binnen tijdens de stemweek als bij het Friske Passie van Gerben van der Veen. Duidelijk een zeer geliefd koordirigent en componist. Hij componeerde een passie op teksten van dichter Epi Dam. Een passie die verder gaat waar het Leidense verhaal uit de Matthäus Passion eindigt. Die zowel in het Fries als in het Nederlands is uitgevoerd. Zowel Gerben van der Veen als Epi Dam overleden begin dit jaar. En veel luisteraars stemden op dit werk als eerbetoon aan beide. Zoals Marjan van der Zwaag die schrijft: deze componist en dirigent heeft honderden zangers binnen en buiten Friesland geïnspireerd met zijn prachtige

prachtige muziek en onaflatende positiviteit en optimisme. De teksten van Epidam zijn zo mooi verklankt. Ze treffen je recht in je ziel. En Christa schrijft, het zou prachtig zijn dit te horen als eerbetoon aan Gerben van der Veen en collega en vriend Epidam. Hun afwezigheid is een groot gemis. Ook voor een niet-Fries komt dit binnen. Nieuw dit jaar in de klassieke top 400 en meteen binnengekomen op plaats 96. De Frieske passie van Gerben van der Veen.

0: Vardouw, Van der Wouden, Fenke de Boer, Maarten Romkes, Ben Brunt en Hortus Vocalis in de Frieske Passie. Geëindigd op plaats 96 in de klassieke top 400. Ter nagedachtenis aan tekstschrijver Epi Dam en componist en dirigent Gerben van der Veen.
1: Nummer 95.

0: Zo grappig. Hij staat altijd, alle jaren, zo heel steady rond plek 100. De muziek van Howard Shore, die hij schreef bij The Lord of the Rings. Elvira Maria, die schrijft, de films hebben niet zo mijn voorkeur, maar die muziek is gewoon heerlijk om naar te luisteren. En Thijs, die stuurt naar de NPO Luister-app, de Hobbit muziek is wel echt het allerbeste medicijn tegen een zwaar gemoed. Eens, Thijs. En het fijne is, geen bijwerkingen.
1: De klassieke top 400. Met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: En wat leuk om te lezen in die NPO Luister-app. Waar en hoe iedereen luistert. In heel Nederland. Jan, zegt de top 400 komt voor mij zo gelegen, want ik heb mijn been in het gips, dus alle tijd om te genieten. Ja, Jan, dat is echt een geluk bij een ongeluk. Ria, die schrijft, ik kom net uit het koude buitenwater in Amsterdam en ben me warm aan het bewegen, onderwijl luisterend naar deze heerlijke muziek. Wat goed, Ria, dat buitenwater. Onderwijl, mooi woord. Daan, die schrijft, hoi Jet, ik luister met groot plezier naar de top 400 vanuit Schiermonnikoog. Waar we deze week met het Schiermonnikoog Festival hebben. Dus samen met de top 400 ben ik helemaal ondergedompeld in de klassieke muziek. Fantastisch. Ine schrijft, buiten herfst, binnen de allermooiste muziek. Terwijl ik een kersenbloesemtak van Lego maak. Gaaf, Ine. En Gerard die schrijft, dag klassieke top 400. Wat een diversiteit van geweldige klassieke muziek. Vandaag in mijn stad Amersfoort wordt stilgestaan bij de diversiteitsweek. Ik heb mijn diversiteitsvlag opgehangen. Goed bezig, Gerard. En Willemijn die schrijft, ik wacht met smart op nummer 91. De Sint-Jorismis van Herman Finkers. Zo fijn om te zingen. Wij voeren hem op 12 oktober uit in Eindhoven. Ja, Willemijn, hij komt eraan. Nummer 91, reken maar uit. Maar eerst...
2: Nummer 94.

0: mooi en teer, omschrijft Harry deze muziek. Grintoso vindt het meest slepend en Judith het meest sexy stuk van Bach. Het concert voor twee violen en strijkorkesten hoorde je hier in een uitvoering van Andrew Manzi en Rachel Podger samen met The Academy of Ancient Music. Doorgaans geldt Tchaikovsky als de hitmachine. En nou, dat is misschien ook wel waar als je aan de notenkraker denkt. Maar wel beschouwd zitten er in Carmen van Bizet ook krankzinnig veel krakers in één opera. Luister.
1: Of

Ja, joh. Oh ja, die nog, ja. Ongelooflijk, allemaal in één opera. En misschien ook wel de beroemdste openingsmaat ooit. Dit is nummer 93.

0: Wat een prachtige stem heeft Magdalena Kozjena, schrijft Anneke in de NPO Luister app. Je hoorde delen uit de suite van Carmen van Georges Bizet. Ja, en sorry Gerrit, want die wil het allerliefst het intermezzo voor de derde acte. Dat is zijn favoriet. En dat is dan weer net niet de hit. Ja, het ingewikkelde is met zo'n top 400. Je moet ergens snoeien, want anders dan duren we een jaar. Wat een goed idee. Ik ga het even pluggen. De cellist van mijn strijkkwartet. Hij heeft menig psychoanalytisch onderzoek kunnen doen bij de huwelijken waar we de muziek van Pachelbel als achtergrondstrijkje speelden. Zij heeft namelijk de noten die je nu hoort gedurende het hele stuk in een loopje. Nou, en hoe het dan altijd ging, zij zette in en vervolgens dwaalde haar blik af. Zij speelde die noten natuurlijk gewoon blind. En dan ging ze observeren. En wij probeerden dan aan haar blik af te lezen wat er allemaal gaande was. Hoe de stemming was, wat voor type gasten er omheen stonden. En ook met een beetje fantasie hoe lang het huwelijk stand zou houden. Ik ben Pachelbel eeuwig dankbaar voor zijn Canon en Gigue in D.
1: Nummer 92.

0: Meestal haalt die Gieke de huwelijken niet. Maar nu hoorde je het in zijn complete vorm. Canon en Gieke van Johan Pachelbel. Uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van Neville Marriner.
1: De klassieke top 400. Met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Wat is het beren gezellig in de NPO Luister-app. Jan die schrijft, het is buiten nog best wel aardig weer. Maar ik blijf binnen, gekluisterd aan de radio. Alleen de auto moet nog eens worden gewassen. Alleen het goede is, de auto heeft een radio. Dick die schrijft, hoi hoi, mijn dochtertje is weer heel veel emojis aan het sturen. Dank Dick, ik ben dol op emojis. Olga die is aan het revalideren van een knieoperatie. Ze schrijft alle tijd om te luisteren en een prachtige tekening te maken van een bos dahlia's. Mooie Olga, ik ben benieuwd. Stuur even een foto. Frank uit het Drentse dorpje Meppen. Die zegt, onze kippen op het erf snappen er niets van. Maar gelukkig de beide honden wel. Die liggen heerlijk relaxed naast mij. Terwijl ik eigenlijk aan het strijken ben. Hans die schrijft, voor mijn werk mag ik vanuit Zeeland 2,5 uur terug naar huis. Een geweldige reden om in de auto ongestoord de top 400 te luisteren. Fijne Hans. En Patrick die schrijft, wat een leuk kijkje in de studio bij het beluisteren van al die mooie muziek. Ja, Patrick, inderdaad. Je kan kijken via npoklassiek.nl/live. Ik zwaai nu. Ja, ik weet niet of je terugzwaait. Iedereen onder die kijkt. Gezellig. En Joke schrijft, ja, de Sint-Jorismis komt eraan. Inderdaad, Joke en Willemijn en alle andere Herman Finkers fans. Het is zover.
1: Nummer 91.

0: sinds 2023 ieder jaar in de lijst. Inmiddels een klassieker te noemen. De Sint-Joris-mis van Herman Finkers. Uitgevoerd door Holland Brock en Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. En dan nu. De gedoodverfde winnaar. Iedereen wist, het is tijd dat Ennio Morricone eindelijk een Oscar wint. Dat had hij al veel eerder moeten winnen. Bijvoorbeeld voor de iconische westernfilms. Maar The Mission stak zo met kop en schouders boven de rest uit, dat er geen ontkomen aan was. Hij won hem niet. En dat stak. Later, vlak voor zijn overlijden, vertrouwde Morricone regisseur Giuseppe Tornatore in een documentaire toe dat het voor hem reden was om te blijven componeren. Om te bewijzen dat hij toch echt een Oscar verdiende. En helemaal aan het einde van zijn lange leven kreeg hij er alsnog twee. Alle muziek die hij daartussen componeerde is ons geluk. Maar oordeel zelf. Dit is toch een Oscar waardig.
1: Nummer 90.

0: Dat enige wat ik me nog herinner.
1: En
0: Jeremy Irons met zijn sterke verschijning.
1: Ja. Ja. Hans, jij mag verder met heel veel moois volgens mij.
0: Zo zeg. Magnificat Bach, vioolconcert Beethoven, Nisi Dominus Vivaldi. En wacht het af, nog een keer Bach en Pavan van Fauré. Het kan niet op.
1: Het kan niet op. Ik blijf gekluisterd aan de radio. Heel veel plezier. En mooie middag.
2: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
3: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
4: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
5: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
2: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
7: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
11: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
12: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
13: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
12: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
13: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.

0: nummer 90 van de klassieke top 400. The Mission van Ennio Morricone. Jij zag hem live, hè, Hans Hofmans?
1: 1986, ik weet het nog goed. Die hobo is...

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58... De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
3: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400.
7: de 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Hans Hafmans.
10: Het is Bach wat de klok slaat, tussen nu en 7 uur, 3 keer zelfs. En wat horen we verder vandaag? Nou, dit zo'n beetje.

0: We gaan van kerk naar concertzaal naar stationspiano. Maar we beginnen met Camille Saint-Saëns.
1: Nummer 89.
0: Bert uit Rotterdam, geweldig muziekstuk met aan het einde een grote rol voor het orgel. Ironisch genoeg is de orgelpartij helemaal niet zo groot. Let eens op het orkest, dat verricht heldendaden. En samen wordt het werkelijk prachtig. De derde symfonie, de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns. Organist Wayne Marshall, het Oslo Philharmonisch Orkest. Daar heb je hem weer, dirigent Maris Janssons.

0: Organist Wayne Marshall, het Oslo Philharmonisch Orkest, dirigent Maris Janssons, in het slot van de derde symfonie, de machtige orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns.
1: Nummer 88.
0: Het mooiste Magnificat van alle die gecomponeerd zijn. Met tussenhaakjes, volgens mij dan, schrijft Beppie Bode uit Geleen. Dank voor je bericht, Beppie, en dank ook voor je bescheiden, volgens mij dan. Ik zou ook geen Magnificat kunnen bedenken dat ook maar in de buurt komt van dat van Johann Sebastian Bach. Vox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier.

0: Vox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier, met delen uit het Magnificat van Johann Sebastian Bach. Het is net 5:30 geweest. Dit is de klassieke top 400.
1: Nummer 87.
0: Mijn compositie Unbound ging van plek 197 naar 87. Dat laat zien dat het stuk iets raakt bij uw publiek. En ik denk dat zij ook het verhaal erachter graag horen. Mijn naam is Nordin Maouli. Ik ben al 17 jaar marinier bij het Korps Mariniers. Ben 4 keer uitgezonden. Daarnaast pianist en componist. Unbound, zo heet het stuk, staat voor mij voor vrijheid en vorm. Het is een stuk waarin ik mijn gevoel kwijt kan. Een vorm van pure zelfexpressie.

0: Va Pensiero, het slavenkoor uit Nabucco van Giuseppe Verdi. Koor en orkest van de Royal Opera House Covent Garden, geleid door Bernard Haitink.
1: Nummer 85.
2: 60 jaar geleden reed ik op mijn fiets als 12-jarige jongen uit Huizen naar Hilversum. Ik ging op zoek naar platenzaak Roos. Daar was volgens mijn zus een plaat van het vioolconcert van Beethoven. Ik kocht het plaat, ging naar huis, zette hem op en ik was helemaal verwonderd. Ik was verslingerd aan de klassieke muziek. Alleen maar door dit muziekstuk. Nu nog steeds luister ik de plaat een paar keer per jaar. En weet u wat terugkomt? Dat gevoel van, wat is muziek? Toch geweldig. Ik wens u veel luisterplezier.
0: Dankjewel, Johan uit Bunschoten, voor dit jeugdsentiment. En het is dus gebleven, de liefde voor dit vioolconcert van Ludwig van Beethoven. Delen 2 en 3, Larghetto en Rondo. Violist Janine Janssen en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, geleid door Paavo Järvi.

0: Violist Janine Jansen en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, geleid door Paavo Järvi. De slotdelen uit dit vioolconcert, het vioolconcert van Ludwig van Beethoven. Het is 1 minuut over 6.
1: De klassieke top 400 met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: In Italië zijn 4 onbekende portretten van Antonio Vivaldi ontdekt. Sinds deze week zijn ze te zien in het Museo de Medici in Florence. Leuk om even te kijken op npoklassiek.nl/podium. Daar kun je een van die schilderijen bekijken. Vivaldi zonder pruik, maar met een viool in zijn hand en een gezonde blos op zijn wangen. En Vivaldi, dat is dan ook onze...
1: Nummer 84.

0: Uit de psalm Nisi Dominus van Antonio Vivaldi, countertenor Andreas Scholl en het Australisch Brandenburg Orchestra, geleid door Paul Dyer.
1: Nummer 83.
0: Inge Boeltjes uit Noordhoek schrijft: ik ga binnenkort een poging wagen om de melodie op de piano te spelen. Ik ben 72, heb al jaren les van een heel fijne pianoleraar, heb bewondering voor zowel het geduld van mijn leraar als de vrolijkheid van deze melodie. Dat moet lukken met Amélie.

0: uit de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Muziek van Jan Tiersen. Het is 6:15.
1: Nummer 82.
0: Gewoon de mooiste kantate van Bach, schrijft Lucas Burgering uit Breukelen. De rust die ervan uitgaat, schrijft Jan de Jonge uit Bennekom. Zelfs mijn hartslag gaat naar beneden. Kantate 140, Wacht het af, ruft uns die Stimme van Johann Sebastian Bach. Het Bach-Collegium Japan, geleid door Masaki Suzuki.

0: Gloria sei dir gesungen uit Kantate 140, slotkoraal. Wacht auf, ruft und sie stimme. Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki.
1: Nummer 81.

0: De Pavaan van Gabriel Fauré door de BBC Philharmonic onder leiding van Jean-Pascal Tortelier.
1: Nummer 80.
0: Wat Turandot voor mij zo bijzonder maakt, schrijft Tijmen van den Berg uit Maurik, is niet alleen de prachtige muziek, maar ook nog iets mooiers. Als 17-jarige komt het nauwelijks voor dat de leeftijdsgenoten naar dezelfde muziek luisteren. Maar nauwelijks betekent niet nooit. Op de lange terugreis van een uitwisseling in Tsjechië hebben een vriendin en ik samen naar deze opera geluisterd, libretto en al erbij. Dankzij Turandot weet ik dat muziek zoveel mooier is als je het deelt met vrienden. En daarom is dit stuk zo belangrijk voor mij. Tijmen van den Berg uit Maurik, dankjewel. Dit is de reactie, de motivatie van Kees Jan uit Waalwijk.
2: Turandot is een prachtige opera die ik in de bioscoop mocht bewonderen. En als dan het nummer Nessun Dorma langskomt, tja, dan ben ik stil en telkens word ik weer weggeblazen. Het iconische optreden van Luciano Pavarotti in 1990 aan de vooravond van het WK voetbal is voor mij nog steeds het moment wat ik zo indrukwekkend vond waarbij ik stil word. Wat een prachtige stem, wat een prachtig orkeststuk en wat een mooie vertolking.

0: Nessun dorma, niemand slapen. Calaf, gezongen door Luciano Pavarotti, wie anders. Derde acte, Turandot van Giacomo Puccini. Londen Philharmonisch Orkest, John Aldiss Choir, geleid door Zubin Mehta.
1: Nummer 79.
0: Ja, een absolute muzikale snoepwinkel, de orkestsuites van Johann Sebastian Bach. We beginnen met misschien wel de bekendste melodie, wereldwijd herkend, van Johann Sebastian Bach. De air uit de derde suite en dan de daaropvolgende dans, de cavotte. Amsterdam Barokorkest geleid door Ton Koopman.

Air en Gavotte uit de derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach, Amsterdam Barokorkest geleid door Ton Koopman, Jan Ebt. Ik was die air een beetje zat, maar dit is wel een heel mooie, integere uitvoering. Nou, dan gaan we nog even door, Jan, met het Amsterdam Barokorkest geleid door Ton Koopman, naar de tweede suite. We stappen in bij het vierde deel, vierde dans. Het zijn allemaal dansen. Bourée, Polonaise, Minuet en het eindigt met het korte feestje, de Badinerie.

0: Het Amsterdam Barokorkest geleid door Ton Koopman met de slotdelen uit deze dansante tweede suite van Johann Sebastian Bach. Het feest gaat door zometeen na de klok van 7 met Ab Nieuwdorp. Ab, wat heb je allemaal?
1: Ook Bach, zijn prachtige Actus Tragicus. Heel mooi uitgevoerd door Vox Luminis straks. Hetzelfde concert van Edward Elgar. En ook nog 3 levende componisten, waaronder Philip Glass. Ja.
0: En strijkkwartet, kamermuziek,
1: ja.
0: He, eindelijk.
1: Ja, ja.
0: Franz Schubert, De Toten das Mädchen.
1: Ja.
0: Om ons op te verheugen, zometeen. Ja. Blijf luisteren. Het vervolg van de Top 400 met Ab Nieuwdorp.

0: Luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Morgen vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
2: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.

De klassieke top 400. NPO Klassiek. Morgenavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten geschrapt worden en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Virtuoos cellospel. Zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
7: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
5: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
8: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
11: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
12: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
11: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
0: NPO Klassiek.
13: Klassieke Top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Ab Nieuwdorp.
14: Heel goede avond en hartelijk welkom. Fijn dat je luistert. We gaan op deze voorlaatste avond volop in de top 80 en verder. Vanaf 78 gaan we naar 69 om precies te zijn. En in een notendop klinkt het als volgt.

0: stukken, waarvan 6 gestegen, 3 Italianen, 2 Amerikanen, verder een Engelsman, een Duitser, een Est en een Fin en een Oostenrijker ook nog. 3 van de componisten die we gaan horen leven nog. Je hoort een land dat zingt terwijl het niet mag, een stationspiano in Utrecht, een mis waarbij de componist God persoonlijk een briefje schreef, een student die zijn hart verloor aan een strijkkwartet in plaats aan een meisje. En we eindigen in een zomerse straat in Charleston, maar we beginnen in Finland, 1899. Finland viel toen onder Rusland. De tsaar bepaalde wat de Finnen mochten schrijven en zeggen, en Jean Sibelius antwoordde met opstandige muziek. Finlandia werd zo'n symbool van verzet dat het stuk soms onder een andere naam gespeeld moest worden. Kasper uit Lidam zegt erover: pure kracht, pure schoonheid, landschappen en heel veel zuurstof.
1: Nummer 78.

0: Het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Maris Janssons in Finlandia van Jean Sibelius. Ja, en je weet het, je kan reageren op de uitzending, op waar je op verheugt, waar je luistert ook, compleet met een foto van waar je op dit moment begeeft. Mag allemaal, NPO Luister-app staat tot je beschikking. En dat heeft onder andere ook Anneke Dullard gedaan. Anneke schrijft, ik verheug me al op My Heart is in the Highlands van Arvo Pärt. Ik ben dan altijd terug in mijn geliefde Schotland. Dank je wel, Arvo Pärt, dat je dat bij mij teweeg brengt. Groetjes voor jullie in de studio. Dank je wel, Anneke. Ik geniet al de hele week. Nou, dat is fijn om te horen. Wij zwaaien even terug natuurlijk. En Herman uit Oosterwolde in Friesland, die heeft een beetje datzelfde gevoel bij die muziek van Arvo Pärt. Toen we in onze huurauto in de Schotse Hooglanden reden afgelopen zomer, moest ik denken aan deze muziek. Even de auto aan de kant gezet en via Spotify op de speakers gezet deze muziek. En zo ging die muziek nog meer leven.
1: Nummer 77.

0: Yvette via de NPO Luister-app zegt: heerlijk, wat een rustgevende muziek, alsof de tijd even stilstaat. En dat is een mooi bruggetje naar bijdrage van een andere luisteraar via de NPO Luister-app. Jeroen de Jong, die is namelijk tijdens de top 400 horloges aan het repareren. Dus die zorgt weer dat de tijd verder gaat. Jeroen, en hij schrijft: heerlijk zo'n week. Ik ben niet iemand van beelden bij de muziek. Ik zie geen elanden over de steppen lopen of woeste landschappen. Ik vind het gewoon mooi of wat minder, maar het meeste is top. Nou, dat is fijn om te horen, Jeroen. Ja, en dit was dus muziek van de nog levende componist Arvo Pärt. Afgelopen september is hij 91 geworden. En dit was My Heart's in the Highlands, gezongen door Andrea Scholl en daarbij een instrumentaal ensemble.
1: Nummer 76.
0: Ja, en daarbij schrijft Hans Meijer uit Delft: toen ik nog werkte, hoorde ik deze muziek op de stationspiano van Utrecht Centraal. Daar werd ik zo vrolijk van. En ook nu ik met pensioen ben, geniet ik nog steeds van deze muziek. En dan heeft hij het over Ludovico Einaudi uit de film Intouchable.

0: Volgende maand, 23 november, wordt hij 70. We hoorden hem zelf aan de vleugel, Ludovico Einaudi, in zijn muziek bij de film Les Intouchables, Una Mattina en daarvoor Fly. Ja, en terwijl die muziek klonk, onder andere appjes van Els via de NPO Luister-app. Willianne geniet ook van Einaudi. Els schrijft, Einaudi luistert bij de afwas met het hele gezin, inclusief tienerzoon, die hier zo van geniet. Einaudi brengt hele nieuwe generaties naar klassieke muziek. Nieuwe generaties nu, die gaan luisteren naar nog een stuk oudere muziek vergeleken met Einaudi. Namelijk die van Johann Sebastian Bach, waarbij Lisanne van Winden uit Zeist schreef: de eerste keer dat ik dit hoorde en niet wist wat het was, had ik last van een opkomende migraine. Tegen beter in bleef ik luisteren omdat ik het zo mooi vond, en toen het klaar was, was mijn migraine verdwenen. En Oebele, die komt nog even net binnen via de NPO Luister-app, schrijft: beste app, mijn afgelopen weken waren een wet van Murphy. Maar mijn hart klopt nu al sneller, nu Bach eraan komt. En ik draag dit prachtige werk, als het mag, van Bach graag op aan mijn moeder, die bijna is gaan hemelen de afgelopen week. In elk geval, veel dank voor alles. Groeten aan iedereen in de studio. En blijf genieten van elke dag en geniet nooit met mate, dat allemaal van Oebele. Dat heeft alles te maken met de Actus Tragicus. Gotteszeit is die allerbeste tijd van Johann Sebastian Bach. 9 plaatsen gedaald, vorig jaar op nummer 66 en dit jaar op
1: nummer 75.

0: Vox Luminis, onder leiding van en met Lionel Meunier. 2 meter lang en altijd de baspartij zingend. Delen uit de kantate Gotteszeit ist die allerbeste Zeit, oftewel de Actus Tragicus van Johann Sebastian Bach. Ja.
1: De klassieke top 400 met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, mooi hè, wou ik zeggen. Ja, mooi en allemaal door jullie, lieve luisteraars, gekozen. Want het is de top 400. En nu een mooie stijger, maar liefst 23 posities gestegen sinds vorig jaar. Vorig jaar dus op 97. En we gaan luisteren naar het werk voor cello en orkest van Edward Elgar in de iconische uitvoering ook door Jacqueline Dupré en het London Symphony Orchestra onder leiding van John Barbirolli. Dan weet je het al, we hebben het over het celloconcert van Elgar. En welke plaats die muziek in het leven inneemt van Jeroen Wijnands, horen we nu.
2: Ik weet niet eens goed meer hoe ik aan het celloconcert van Elgar ben gekomen. Ik denk dat het zo'n 20 jaar geleden is dat ik het op de radio hoorde. En toen viel me al op, het eerste stuk in het adagio, ik vind het zo mooi, de tranen springen me in de ogen. En dat heb ik nu, zo'n 20 jaar later, nog steeds eigenlijk. Maar niet bij elke uitvoering. Voor mij is het de toets voor een goede uitvoering. Als bij die eerste 30 seconden de tranen in mijn ogen springen van emotie, dan is het een goede. Afgelopen najaar was ik in het concertgebouw, kocht de kaart in een opwelling toen ik Elgar zag. Ik zat er in de zaal en ja hoor, ik had weer een zakdoekje nodig. Ik ben blij dat deze in de lijst staat.
1: Nummer 74.

0: begin van het celloconcert van Edward Elgar, gespeeld door Jacqueline Dupré en het London Symphony Orchestra onder leiding van John Barbirolli. Ja, en dan nog een stijger, dat wil zeggen zeg 6 plekken omhoog. Vorig jaar op 79 heb ik het over muziek van Gioachino Rossini. Tonke, die schrijft erbij, gewijde muziek om eens lekker bij te lachen. Kan dat? Ja, bij Rossini kan dat. Ja, hoe zit het? In 1829 had Gioachino Rossini heel Europa aan zijn voeten. Hij was nog maar 37 en de beroemdste operacomponist ter wereld en net klaar met Willem Tell. En toen hield hij op. Niet omdat hij ziek was of uitgeschreven, maar omdat hij het zelf besloot, alsof een sterrenkok op het hoogtepunt de deur van zijn restaurant op slot draait en voortaan alleen nog voor vrienden kookt. En dat deed hij dan ook, letterlijk. Hij leefde nog bijna 40 jaar, at met overgave en werd zelfs een gerecht naar hem vernoemd, de Tournedos Rossini. Rossini beweerde dat hij in zijn leven trouwens maar 3 keer had gehuild. 1 keer daarvan was toen er een kalkoen met truffels overboord viel tijdens een picknick op een boot. Ja. En zijn pianostukjes uit die laatste jaren heetten de radijsjes, de anchovies en de augurken. En tussen die hapjes door schreef hij deze mis in 1863, de Petite Messe Solennelle. Een kleine, plechtige mis. Zijn eigen grap, want de mis is niet klein en ook niet bepaald plechtig. Op de laatste pagina schreef hij een briefje aan God. Hier is ze dan, deze arme kleine mis. Is het heilige muziek of vervloekte muziek? U weet dat ik geboren ben voor de komische opera. Beetje kennis, beetje hart, dat is alles. Wees gezegend en gun mij het paradijs. Jawel.
1: Nummer 73.

0: muziek van componist, een smulpaap Bourgondier, Gioachino Rossini. Het was het eerste deel uit zijn Petit Mes Solennel, en van zijn latere werken, Kyrie Eleison. Gespeeld door Max Hanft op het harmonium, Jara Taal en Andreas Groithuizen aan de piano's, en het koor van de Bijerse Omroep onder leiding van Peter Dijkstra. En via de NPO Luister-app, je weet het, dat je kan reageren. Mary en Kees, die doen dat ook. Of Marie en Kees, die schrijven: deze fase van de top 400 is de mooiste. Niet de bekendste werken, maar allemaal pareltjes. En Henk, die schrijft: volop genieten. Wat jammer dat ik niet eerder heb geluisterd. Ga deze hele lijst zeker bestuderen. Ja, en we schuiven weer op weer een stijger. En collega Hans Hafmans, die verzuchtte net al, dat wil zeggen net voor zevenen: waar is de kamermuziek dit jaar op de lijst? Nou, die is hier 16 posities gestegen, vorig jaar op 88. En dan hebben we het over het strijkkwartet Der Tod und das Mädchen van Franz Schubert. Zo meteen gespeeld door het Artemis Kwartet. Maar eerst nog luisteraar Willem van Dorp, die iets met dat werk en ook met een meisje had of dacht te hebben. Luister maar.
1: In de jaren 90 studeerde ik in Enschede en toen waren daar op woensdagavond vaak klassieke concerten. Ik ging daar regelmatig naartoe met studentenkorting en op een avond was ik bij zo'n concert, ik geloof van Mozart. En toen zag ik daar een leuk meisje in de zaal. Aan het eind van de uitvoering had ik de moed verzameld om haar aan te spreken. En ze zei dat er de volgende avond een uitvoering zou zijn van Schubert's Der Tod und das Mädchen. En ze zei dat ze daar misschien wel naartoe zou gaan, dat het haar dat leuk leek. Dus ik had een kaartje gekocht en ik ging daarheen en ik hoopte haar natuurlijk daar te zien. Dat was niet zo, ze was er niet. Dat was een teleurstelling. Maar de muziek van Schubert was wel echt fantastisch. Ik werd helemaal gegrepen door de muziek. Ik vond het geweldig. Dus uiteindelijk werd ik niet verliefd op het meisje, maar wel op het strijkkwartet van Schubert.
2: Nummer 72.

0: gebaseerd op zijn eigen lied, Der Tod und das Mädchen, schreef Franz Schubert. Als tweede deel in dat strijkkwartet nummer 14 een variatie op dat thema. Der Tod und das Mädchen kreeg ook meteen het hele kwartet mee als naam. En het werd gespeeld door het Artemis Kwartet. Van de dood nu naar het leven en ook naar meisjes. Dat wil zeggen, Antonio Vivaldi, de priester met het rode haar, schreef het Gloria voor de meisjes van het Ospedale della Pietà in Venetië. Een tehuis voor vondelingen met een koor dat zo beroemd was dat heel Europa kwam luisteren. Het begint met een lied van de engelen boven Bethlehem, het Gloria. En daarom klinkt het overal rond kerst. Ook bij Loes, die het nu met haar koor aan het instuderen is voor de adventsconcerten, zo schrijft ze. En dit jaar zingt haar dochter Clara ook mee bij de sopranen. Moeder en dochter in hetzelfde koor. Ja, de meisjes van de Pietà zouden het begrepen hebben. 10 plaatsen omhoog ook nog eens dit jaar. En met de vierjaargetijden op 4 dit jaar in de top 400... beleeft Vivaldi zijn beste jaar ooit.
1: Nummer 71.

0: delen uit het Gloria van Antonio Vivaldi door Julia Lezhnieva, sopraan, en Franco Fagioli, countertenor, en Ibarokisti, onder leiding van Diego Vasoris. Winston die verklaart de stijging van Vivaldi ook door de film Primavera over het leven en het werk van Vivaldi, op dit moment waarschijnlijk nog in de filmhuizen. En Jean die luistert in Duisburg, laat u weten via de NPO Luister-app. Jij kan ook reageren. En Jean zegt: Vivaldi, inderdaad een topper.
1: De klassieke top 400. Met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek. Nummer 70.
0: Ja, en voor de fans van de Amerikaanse componist Philip Glass is inderdaad het glas half vol. 89 jaar oud is hij en deze muziek van zijn hand is dit jaar 2 plekken gestegen. Dan heb ik het over The Hours, filmmuziek bij die film op het boek van Virginia Woolf gebaseerd. Delen daaruit zoals The Poet Acts en Morning Passages, nu gespeeld onder leiding van Nick Inman.

0: mensen.
1: Verpletterende, aangrijpende en stijlvol aangeklede scènes. Prachtige muziek, schrijft Petra bij deze muziek bij The Hours van Philip Glass. Damies de Geus uit Zoetermeer. Dank voor de top 400. Wat een heerlijke muziek van Philip Glass. Jawel. En we gaan van de ene Amerikaanse componist naar de andere. George Gershwin, zijn Porgy and Bess. 1935, het jaar waarin hij het componeerde. Een opera over Catfish Row, een arme zwarte wijk in Charleston. En hij stond erop dat alle rollen door zwarte zangers werden gezongen in een tijd dat dat allesbehalve vanzelfsprekend was. Na een korte introductie horen we Summertime, het wiegelied waarbij Maria uit Zutphen aan zachte, zoete zomeravonden moet denken. En daarna Porgy die zingt dat hij niks bezit en dat precies genoeg is, zolang hij zijn liefde en zijn lied heeft. Porgy and Bess.
2: Nummer 69.

0: van het feest.
1: Ja.
0: Historisch lijst heb jij straks volgens mij de volgende nummers.
1: Nou, een historische lijst en ook een hele actuele lijst. Want we hebben, er staat overal ook op de site van NPO Klassiek de hoogste nieuwe binnenkomer. Ja. Maar ik zat net even te analyseren en toen dacht ik, nieuwe binnenkomer. Dus ik krijg een pleonasme, hè? Want als iets binnenkomt, dan is het ook automatisch nieuw. We hebben de hoogste binnenkomer op plek 61, Guido, zometeen.
0: Ja. Met hoofdletters ook.
1: Met hoofdletters. Dus je moet hoe zeg
0: heel
1: je
0: hard
1: dat?
0: Uitspreken. Ja.
1: Guido!
0: Precies. Zometeen bij Jan in de Top 400. Fijne avond.
2: De klassieke Top 400. NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer... Klassiek. Deze week de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Over liefde, schuld, het krakende kruis en het gapende gat van de hel.
3: Hij heeft gewoon een gereedschapskistje.
1: Juist.
3: Alleen de manier waarop hij al die elementen uit zijn gereedschapskistje haalt... en bij elkaar voegt, dat maakt dat we dit stuk na 300 jaar nog steeds
4: prachtig vinden.
2: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
5: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
6: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
5: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor waren ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
8: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
9: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
10: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
11: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem.
4: Zes toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
11: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
4: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philharlem.nl.
12: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
13: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Jan van Poppel.
1: Een hele goede avond. Welkom bij de klassieke top 400. De laatste twee uurtjes van vandaag. Ja, in de komende uren tellen we af van plek 68 tot en met plek 59. Ongelooflijk, we komen steeds dichter bij die nummer 1. Hoe dat ongeveer gaat klinken de komende twee uur? Nou, zo.

I Got Plenty of Nothing, gezongen door Porgy. En in dit geval was dat Lester Lynch. En we hoorden ook Bess, Angel Blue en het Philadelphia Orchestra en de Mormon State University Choir onder leiding van Maren Alsop. In Porgy en Bess inmiddels binnengekomen. Jan van Poppen voor het vervolg.

0: Je hoort het, het gaat alle kanten op. We horen niet alleen twee levende componisten, dat is op zichzelf al aardig bijzonder, maar we hebben ook de hoogste binnenkomer van de hele klassieke top 400, straks op plek 61. En natuurlijk belangrijk, laat ook vooral even weten waar je luistert, hoe je luistert, met wie je luistert. Weet ons te vinden in de NPO Luister-app. Dan naar muziek, waar onder andere Marianne de Weel uit Katzand op gestemd heeft.
1: Ja, de planeten van Holst. Die brengen mij terug naar de allereerste date die ik had met mijn man. We hadden een heerlijk avondje in Rotterdam. Liepen samen hand in hand over de Erasmusbrug langs de rivier. En daar vonden we een bankje. Het was een ontzettend heldere nacht. We keken naar boven. En uit het niks zette hij dus de planeten aan. Ja, ik was echt overdonderd. Ik was op slag verliefd. En op hem. En op de muziek.
2: Nummer 68.

Jupiter uit The Planets van Gustav Holst. Uitgevoerd door het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Andrew Litten. Er komen een hoop appjes binnen in de NPO Luister-app. Hartstikke leuk om te zien tijdens deze klassieke top 400. Engelien die zegt, hoi Jan, ik denk bij deze muziek van Holst meteen aan Frank Zappa. Die heeft het in een van zijn eerste LP's verwerkt met The Mothers of Invention. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, Engelien, ik ken het niet, maar prima, prima associatie. Petra die zegt, ja, ik vind het eigenlijk wel western muziek. Kan ik wel me iets bij voorstellen. En Marlies, die luistert lekker in de auto op weg van Amsterdam naar Renkum. Is nog een uurtje onderweg. Nou, Marlies, dan ga je nog een hoop moois tegenkomen. Te beginnen met nummer 67. Petri die schreef in haar stemlijstje, dit stuk is niets minder dan een wonder van inventiviteit, expressie en schoonheid. Ja, dat zeg ik zelf altijd over mijn vriendin, maar zij heeft het over iets heel anders, namelijk de Maria Vespers van Claudio Monteverdi.

0: De Maria Vespers waren dat van Claudio Monteverdi, uitgevoerd door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon.
1: De klassieke top 400 met Jan van Poppel op NPO Klassiek.
0: En dan gaan we naar een stuk muziek en het is echt ongelooflijk hoeveel prachtige woorden mensen hebben gewijd aan dit stuk in hun stemlijstjes. Hadewig uit de Zwiggelde stuurde: Mattia zat bij mij op de middelbare school. Deze muziek brengt mij de herinnering aan de lieve, creatieve en intelligente meid die zij was. Barbara Ome uit Middelburg stuurt: het is een ontroerend muziekstuk met een prachtige en aangrijpende geschiedenis. Een stuk dat blijft wanneer de naamgever er niet meer is. En Patricia uit Terneuzen schreef: Mattia kreeg een stem. Wanneer ik mijn ogen sluit, dan hoor ik haar, ook al heb ik haar nooit gekend. Componist en pianist Douwe Eisinga bracht in 2017 het stuk voor Mattia. Mattia was een jonge vrouw die door zelfdoding om het leven was gekomen en haar ouders vroegen Eisinga een stuk te schrijven. Later heeft hij tegen 3 voor 12 gezegd dat hij de allermooiste pianomuziek ter wereld wilde schrijven. Ja, en dat lijkt aardig gelukt, want hij staat al 10 jaar in de klassieke top 400. Enfin, ik stop met praten. De inleidende woorden zijn voor Katja, de moeder van Mattia. Dit is nummer 66.
2: En Mattia had ruim 10 jaar had zij schizofrenie. Dus dat betekent dat zij veel last had van stemmen, onder andere. En de laatste maand van haar leven was heel turbulent. En toen werden die stemmen eigenlijk sterker en ze kon ze niet meer weerstaan. En de boodschap was om een eind aan haar leven te maken. Ja, en ze probeerde de dag door te komen met de dingen die ze fijn vond om te doen. En dat was bijvoorbeeld koken, iets met iemand ondernemen, iets afspreken, lekker eten. Zij liet ons ook heel veel na, hè? Teksten, dagboeken, waardoor we ook heel goed bij haar lijden kwamen. En met dat lijden komt ook heel veel medelijden. Dat geeft ook heel veel verdriet natuurlijk, maar dat geeft in elk geval geen boosheid. Dat geeft eigenlijk ook heel veel ruimte voor liefde.

0: Jan Peter, de vader van Mattia, die schreef ons nog. Mattia is mede dankzij dit mooie pianowerk van Douwe steeds op een positieve manier aanwezig in ons leven. De kracht en de abstractie van de muziek sluiten zo goed aan bij de onstoffelijke staat waarin wij haar ervaren. Zij is en blijft een bron. Voor Mattia hoorde je van Douwe IJsinga. Ja, en ik moet het toch zeggen, denk je zelf aan zelfdoding. Er zijn heel veel mensen die kunnen helpen en met je willen praten. En vind ze via 113.nl of bel met 113.
1: Nummer 65.

Deze kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Mozart was dat. Nee hoor, Tchaikovsky, de Bloemenwals. Daarvoor de Dans van de Suikervee. En daarvoor de miniatuur-ouverture. Allemaal uit de Notenkraker. Uitgevoerd door het Los Angeles Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Gustavo Dudamel. En Monique, die hebt... ik zet er nog even een muziekje onder. Toch wel gezellig. Monique, die hebt nog in de NPO Luister-app van... ik ben nu al verdrietig dat deze week... De top 400 eindigt, ja, maar wel met mij erbij in Tivoli-Vredenburg. Wat een hallucinante mooie muziek. Ja, ik denk dat stond alleen hallucinant, maar ik heb even mooi toegevoegd, Monique. En Anja vindt het ook allemaal prachtig. Ja, blijf appen naar die NPO Luister-app, waar je luistert, hoe je luistert. Ik ben benieuwd. Over de volgende muziek appte Marieke ons uit Teteringen. Dit prachtige nummer heb ik uitgekozen om te laten horen op de begrafenis van mijn oma. Mijn lieve opa en oma hebben mijn passie voor klassieke muziek al als kleuter weten aan te wakkeren, waar ik ze eeuwig dankbaar voor zal zijn. En Lucas, die appte nog, de Notenkraker van Tchaikovsky is als een van de weinigen in staat om het sprookje echt tot leven te brengen. Nou, dan van Tchaikovsky naar muziek van Bach. Of ja, eigenlijk niet van Bach, want de originele muziek is van Gottfried Heinrich Stölzel. Maar Bach die maakte er een bewerking van en toen dacht een of andere Duitse Bach-fanclub twee eeuwen later... Nou, die muziek die is van Bach, maar zo ga ik hem toch niet aankondigen, want op plek 64 staat gewoon Gottfried Heinrich Stölzel.

0: Bistu bij mij, BWV 508 van Gottfried Heinrich Stölzl. En een bewerking, ja, die was dan van Johann Sebastian Bach. Je hoorde op het orgel Pierre Palla en als alt-aafje Heinis. Dan gaan wij naar...
1: Nummer 63.
0: Corrie van Veen uit de Donkerbroek, die heeft over het volgende nummer gehad. Verbonden met de tijd dat mijn vrouw en ik verliefd waren. Deze muziek, ja, ik vond het wel een mooi appje, Corrie. Maar ik heb dan toch een vraag. Ben je dan nu niet meer verliefd op je vrouw? Hoe zit dat? Laat dat nog even weten aan ons. Niet dat we ons zorgen hoeven te maken. En Diana uit Purmerend, die zegt... Mijn vader had zijn LP voor mij overgespeeld op een cassettebandje. We spreken natuurlijk over decennia geleden. En na zijn overlijden kreeg ik deze LP. Ik barstte in huilen uit toen de Engel op het bandje ook in de LP bleek te zitten. Duidelijk een minder goede opname, maar zo dierbaar. Ja, er zit blijkbaar iets liefdevols in deze muziek. En ja, ik snap het ook wel, want beeld je even in. Droge landschappen met her en der een boom. De wind waait, de felle zon brandt op je wangen. Dan zijn we in Spanje, of beter nog, in Aranjuez met Joaquín Rodrigo.

0: Dat was achtereenvolgens het tweede en het derde deel uit het Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo Milos Karadaglic op de gitaar. Samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.
1: De klassieke top 400 met Jan van Poppel op NPO Klassiek.
0: En er wordt volop geappt in de NPO Luister-app. Hartstikke leuk. Gaston die stuurt net: dag Jan, ik lig al een uur op de bank met mijn twee jachthonden. Ze moeten naar buiten en ik moet naar bed, eigenlijk. Want ik kom zo niet weg bij de radio. Te mooi, dankjewel. Nou Gaston, blijf gewoon nog even lekker liggen, joh. Maakt allemaal niet uit. Het is maar één keer de top 400, toch? En Mechtot die stuurt nog: hey Jan, net terug van mijn werk als masseur. En nu even zitten met de klassieke top 400. Wat een juweeltjes. En dan is er nog zoveel moois dat de lijst niet haalt. Omdat te weinig mensen het kennen. Ja, Mechtot, we kunnen er niks aan doen. Ja, misschien volgend jaar een top 1000 of een top 2000. Ik weet het niet. Bestaat het al eigenlijk, top 2000? Nou goed. Het is beter om de werkelijkheid om te keren dan haar te kopiëren. Dat zei Giuseppe Verdi ooit. En ik vind dat een prachtige quote. Ik bedoel, je kunt meegaan met de flow, meegaan met trends. Maar je kunt ook gewoon je eigen pad volgen. Boeien wat de rest vindt. En dan beland je zomaar op plek 62 in de klassieke top 400. We gaan er naar luisteren. Dit is het Requiem van Paradijsvogel Giuseppe Verdi.

0: Mocht je ingedommeld zijn, dan is dat nu denk ik niet meer het geval. Het Requiem van Verdi, daar word je wel even lekker wakker van. Het Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano onder leiding van Claudio Abbado. Zij voerden het allemaal uit. En Jenny die stuurt nog een appje in de NPO Luister. Ze zegt Verdi's Requiem 2 weken geleden voor het eerst live gehoord in Rotterdam. Het was indrukwekkend. Ja, dat is het zeker, Jenny. Elk jaar is er een hoogste binnenkomer in die klassieke top 400. Logisch, want zo werkt een toplijst, hè, op de radio. Maar dit jaar is deze wel heel hoog binnengekomen. Namelijk op plek 61. En Bas van Veghel uit Amsterdam, die had een mooie motivatie in zijn stemlijstje staan. En daar heb ik toch heel even deze muziek bij nodig. Want hij zegt namelijk, Guido is voor mij de Einaudi van de Lage Landen. Ja, dat is nogal een statement, Bas. Ook Lonneke van Wegen uit Haarlem die had de motivatie bij deze hoogste binnenkomer. Omdat het op zondag heerlijk wakker worden is als je buurman 's ochtends piano speelt. Oké, de buurman, de buurvrouw, oké. Ik moet wel zeggen, het viel me op dat het overgrote deel van de stemmers uit Amsterdam of Haarlem kwam. Dus er is vast en zeker campagne gevoerd door Guido. Maar ja, dat mag natuurlijk als je mooie muziek maakt. Waar dat nummer over gaat, die hoogste binnenkomer, dat vertelt hij lekker zelf. Je hoort Old Letter van Guido.
1: Toen mijn opa overleed, waren we zijn huis aan het opruimen. En tussen zijn spullen vonden we een stapel oude handgeschreven liefdesbrieven aan mijn oma. Ik vond ze ontzettend mooi. Niet alleen door wat erin stond, maar ook door wat zo'n brief eigenlijk is. Het papier dat je vasthoudt, de opgedroogde inkt, zijn handschrift. En vooral de tijd en aandacht waarmee ieder woord ooit is opgeschreven. Eigenlijk is Old Letter voor mij een kleine herinnering aan iets wat we misschien een beetje zijn kwijtgeraakt. De tijd nemen om iemand echt iets te zeggen.
2: Nummer 61.

0: Marlies Keizer appt in de NPO Luister app. Ik ken dit helemaal niet. De vergelijking met een Audi, die snap ik wel. Heel erg mooi. Old Letter was dat van Guido, oftewel de hoogste binnenkomer dit jaar in de klassieke top 400. En ja, van Guido gaan we naar een andere grootheid, Igor Stravinsky. En vooral hele moeilijke muziek van Stravinsky, want hij herschreef een aantal maten eindeloos vaak nadat het in première was gegaan, omdat hij het te moeilijk vond om het zelf te dirigeren. Ja, dat zegt nogal wat, toch? Charlotte heeft erop gestemd en schreef erbij het meest geluisterde klassieke stuk in mijn muzieklijst. En Rosanne die schreef, Rosanne houdt van de intensiteit en de rauwe klanken in deze muziek. Dat schreef ze in haar motivatie bij het stemmen. We gaan luisteren in de klassieke top 400 naar Le Sacre du Printemps.
1: Nummer 60.

0: Igor Stravinsky met Le Sacre du Printemps. Ja, heerlijk avonddeuntje, hè? Zo lekker in slaap vallen met deze muziek. Lekker rustig. Niks zo. Nee, dat bedoelde ik niet. Dat nummer komt zo. Ik was helemaal afgeleid door die Sacre du Printemps. Oh, wat een muziek, hè? Maar wel geweldige muziek. Het is drama, maar wel fantastisch. Op plek 60 stond hij. En dan gaan wij naar plek 59. En er is nog nooit een klassieke top 400 geweest waar het volgende stuk niet in heeft gestaan. Johan Salier uit Leiden, die stemde erop en die schreef: het stuk is ritmisch, energiek, heeft een goed verhaal, veel drama en emotie. Als koperblazer word je blij van de koperpartijen. En last but not least, Leonard Bernstein mag niet ontbreken in de top 400. Nou, Johan, komt goed.
1: Nummer 59. Maria.

馆长。

0: Week in stijl af met het klassieke Top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Morgen vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Opnieuw waren in Frankrijk tienduizenden demonstranten op de been bij onderwijsprotesten door het hele land. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken raakten demonstranten slaags met de politie. Er zijn vandaag 500 mensen opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending komt, waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Stille Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 andere bemanningsleden te vervangen, omdat één van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen, in de rest van het land iets droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zusa.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum. Mis het niet.
5: Kom naar Familie Opera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls. Nu in Museum Gouda.
9: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
8: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: NPO Klassiek. NCRV.

0: Een heerlijk einde van deze top 400 van vandaag. Leonard Bernstein met West Side Story. Zometeen hoor je de Passaggio Late Night klassieke top 400 special. En morgen zijn we er weer met een nieuwe top 400. Dag, tot dan.
1: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Morgenavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Ja, en met de afterparty, het uurtje tot middernacht, waarin ik nog even terugblik op de afgelopen dag van de klassieke top 400. Met ruimte voor de delen die vandaag niet gedraaid konden worden. Want ja, je kan gewoon niet alles laten horen. Een stukje sacre, een deel uit de Mahler-symfonie, pianoconcert van Grieg, het eerste deel. Maar ja, dat schitterende tweede deel dan. Ik heb ook ruimte voor de net nietjes. De werken die de lijst net niet hebben gehaald. En ik ontferm me weer over een eenling. Een werk dat één dappere stem kreeg. Maar ik wil beginnen met het lied van Schubert, dat het gevoel van jullie luisteraars in de app misschien wel goed samenvat. An die Musik. Du holde Kunst. Lieflijke kunst. In hoeveel grijze uren hebt u mijn hart in warme liefde ontstoken. Hebt mij een betere wereld ingetrokken. Een betere wereld ingetrokken. Vaak heeft een zucht aan uw harp ontlokt. Een zoet en heilig akkoord van u. De hemel van betere tijden mij ontsloten. Lieflijke kunst. Ik dank u daarvoor. Du holde Kunst. Ich danke dir.

An die muziek, du holde kunst. Van Schubert natuurlijk. Ja, het is altijd een beetje stuivertje wisselen in die onderste regio. Het ene jaar staat hij net in de top 400. Dit jaar kukkelde hij er net vanaf. Schubert staat gelukkig wel vaak in die top 400. Ook met zijn liederen, maar deze niet. Maar ik draai hem graag. Je hoorde Thomas Quasthoff. Het was een arrangement voor zang en orkest. En dat was het Chamber Orchestra of Europe. Verder met een werk dat ik vanochtend langs hoorde komen. The Four Seasons Recomposed. De noten van Vivaldi, maar dan met een leuke twist van Max Richter. Ja, Vivaldi staat hoog. Volgens mij komt de vierjarige tijden morgen nog langs. Maar Richter die geeft er echt een eigen geluid aan. Ik vind het heel geslaagd. En als voorbeeld daarvan wil ik een deeltje uit De Winter draaien. In de Vivaldi-versie hoor je daar het stampvoeten. Ram, tikken, tikken, tikken, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, tikken, tikken, tikken, dam. En het leuke vind ik nou, Max Richter die stampvoet ook, maar dan met een klein hinkstapje. Want hij maakt van de vier tellen in de maat, daar snoept hij één nootje vanaf. En dan krijg je iets onregelmatigs. 7/8. Jom, tikken, tikken, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, En dat vind ik wel weer verfrissend. Dus hier is dat eerste deel uit De Winter met Max Richter en Vivaldi en Daniel Hope als violist.

Ja, voor mij een hele geslaagde recompost van de vier jaargetijden. Maar ook fijn dat morgen de gewone vier jaargetijden nog weer langskomen. Ja, de net nietjes, de werken die soms wel in de top 400 staan, soms niet. Ja, en dan valt er ook wel eens een persoonlijke favoriet buiten de boot. En wat ben ik dan blij dat ik dan in dit uurtje de afterparty van 11 tot 12 toch nog even iets naar voren kan schuiven. En dat is muziek van Leoš Janáček. Ik heb een zwak voor de Tsjechische componist. Hij heeft twee fantastische strijkkwartetten geschreven. Er zit altijd een randje aan de muziek van Janáček. Een paar opera's, geweldig. Maar ook deze cyclus, Op een overwoekerd pad. Een cyclus voor piano solo. En dat eerste deel, Onze avonden, past toch heel goed bij dit tijdstip van de nacht.

Tsjechische pianist Jan Bartoš met het eerste deel Onze Avonden uit de cyclus Op een overwoekerd pad van Leos Janáček. Misschien volgend jaar weer net wel in de lijst. Wat er vandaag ook langskwam was Schubert, zijn strijkquintet. Een van de allermooiste kamermuziekwerken. Het normale strijkquintet, twee violen, altviool, cello. En dan is er nog één extra cellist en dat geeft een mooie diepte aan het werk. En Schubert schreef het ook als één van zijn laatste werken. Misschien wel zijn zwanenzang. En dat hoor je misschien wel in het langzame deel, adagio. En daar was vandaag geen tijd voor. Ik hoorde vandaag het derde deel langskomen, maar dit tweede deel, het adagio, is zo mooi. Zeker als het gespeeld wordt door Vera Betts en Anner Bijlsma.

het tweede deel adagio uit dat strijkquintet, twee violen, altviool en twee celli van Franz Schubert. En je hoorde Anner Bijlsma viool, Kenneth Slovik, of Anner Bijlsma cello, Kenneth Slovik cello, Steven Dan altviool, Lisa Rautenberg viool en Vera Betts viool. En Vera Betts, een van de grootste Nederlandse violisten en een fantastische pedagoge. Ze is dit jaar 80 geworden en er is nog steeds een mooie documentaire terug te zien op NPO. De leerlingen van Vera Betts, een fascinerende documentaire. Ja, dan leer je haar toch weer van een andere kant kennen. Nederlandse muziekgeschiedenis. Ik had het al over de eenlingen, werken waar één iemand op gestemd heeft. En ik heb iets meegenomen van David Lang, nog levende componist. Hij stond een paar keer in de inspiratielijst, maar hij heeft het niet gehaald. En dit werk, You Will Return, het eerste deel uit Dead Speaks, kreeg één stem. Een eenzame stem, maar ik laat hem toch horen, omdat het zo mooi is.

Een typische David Lang, Dead Speaks, deel 1, You Will Return. Shara Warden zang en je hoorde Bryce Dessner op de gitaar en Nico Muley aan de piano. Dat was een eenling, heeft 1 stem gekregen, heeft het daarbij lange na niet gered. Maar wie weet, volgend jaar David Lang wel weer in de lijst. Wat wel in de lijst stond, was het pianoconcert van Grieg. Hij schreef er 1, het pianoconcert. Het was de nummer 119. Morgen komt Grieg natuurlijk nog een keer langs met zijn Morgenstimmung. Op nummer 3. Hij heeft de top 3 gehaald. Maar stiekem vind ik dit pianoconcert veel mooier.

Live Oeve Ansnes aan de piano bij de Berliner Philharmoniker onder leiding van Maris Janssons met het tweede deel Adagio uit het pianoconcert, de nummer 119 van Edvard Grieg. Ja, we gaan naar Bach. Het laatste woord is aan Bach vanavond. En dat is een aria die vandaag niet heeft geklonken uit de kantate Ich habe genug. En ik kende de aria al wel, maar op een gegeven moment luisterde ik naar het hoorspel Het Bureau. Eindeloos veel afleveringen. Het werd 's nachts gedraaid en ik studeerde net. Ik woonde net op kamers en ik had geen tv. Maar als ik dan terugkwam van een avondje uit, dan zette ik de nachtradio aan. En dan was op een gegeven moment het hoorspel Het Bureau. Naar de boeken natuurlijk van Voskuil. En muziek speelt daar niet zo'n grote rol. Maar soms wel als een soort leitmotief. En als Maarten Koning, de hoofdpersoon, in de verhalen, in de boeken, op een gegeven moment zijn zieke vader opzoekt, dan hoorde je altijd het begin van deze kantaten met die melancholische hobo-solo. En ik vond vooral die uitvoering, een beetje ouderwetse uitvoering, vond ik altijd zo intrigerend. Ik heb lang moeten zoeken, maar het is een uitvoering waarin de hobo bespeeld wordt door, en dat moet ik even goed kijken, dat heb ik opgezocht. De hobo door Sidney. Ah, die krijg je van me te goed. Maar de zanger, Hans Hotter.

0: Ja, en die prachtige hobo wordt dus bespeeld door Sidney Sutcliffe bij de Philharmonia Orchestra. En je hoorde ook Hans Hotter. En daarmee wens ik je een hele goede nacht. Morgen aftillen naar de echte nummer 1.
1: NPO Klassiek, podcast.
2: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
3: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
2: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
4: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt om een mooie concertzaal te maken.
2: En verwerkt de

0: Radcliffe bij de Philharmonia Orchestra en je hoorde ook Hans Hotter. En daarmee wens ik je een hele goede nacht. Morgen aftellen naar de echte nummer 1.
1: NPO Klassiek, podcast.
2: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
3: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
2: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
4: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
2: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
5: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
2: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
6: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design... Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies... aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw... met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 9 oktober. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS, volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht van de klassieke top 400. De mooiste complete muziekstukken uit de top 400 van NPO Klassiek.